leiding in het klassement met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière blijft achter op de 15e plaats. Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.

CasaD'Alessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaD'Alessandro.com.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een tragisch ongeval in Frankrijk. Een Belgische militair is omgekomen in de Pyreneeën, meldt minister van Defensie Theo Francken. Het slachtoffer is een ervaren paracommando uit Schaffen bij Diest. Hij was op militaire oefening en kwam tijdens een trektocht in een diep ravijn ten val. De militair laat een vrouw en dochter na. Het federale begrotingsoverleg zit nog muurvast. Na een hele dag intensief onderhandelen zijn premier De Wever en de vicepremiers gisteravond zonder akkoord uit elkaar gegaan. Knellend punt, voorlopig de MR die pertinent weigert te praten over een BTW-hervorming. Aanstaande dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht, maar het is niet duidelijk of dat allemaal nog haalbaar is. De kans is klein. En wanneer er wordt verder gepraat is ook niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk nog deze middag. Er is mogelijk buitenlandse inmenging in het spel bij de recente rellen in ons land. Daarvoor waarschuwt communicatie-expert Reinoud van Zandieke. De talrijke oproepen tot geweld die eergisteren leidden tot zware vernielingen in Brussel circuleren opvallend vlotjes op TikTok en zijn rechtstreeks gericht op kwetsbare jongeren. In de Verenigde Staten heeft de ter dood veroordeelde Krista Pike het ziekenhuis mogen verlaten. Pike overleefde op een beetje zeer vreemde wijze twee dodelijke injecties tijdens haar mislukte executie. Ze is inmiddels stabiel genoeg verklaard en overgebracht naar haar reguliere gevangeniscel. Maar ja, wat er nu met haar staat te gebeuren is onduidelijk. Sport in de hoogste voetbalafdeling heeft Club Brugge een ruime zegen geboekt. Blauw-zwart ging met 1-4 winnen op het veld van La Louvière. Club Brugge-verdediger Kiriani Sabi was uiterst tevreden na de wedstrijd. Door de overwinning nestelt Club Brugge zich voorlopig alleen aan de leiding in het klassement met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière blijft achter op de 15e plaats. Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
4: En wat nu?

0: CasaDAlessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDAlessandro.com.
1: Dit is hem. Radio

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een tragisch ongeval in Frankrijk. Een Belgische militair is omgekomen in de Pyreneeën, meldt minister van Defensie Theo Francken. Het slachtoffer is een ervaren paracommando uit Schaffen bij Diest. Hij was op militaire oefening en kwam tijdens een trektocht in een diep ravijn ten val. De militair laat een vrouw en dochter na. Het federale begrotingsoverleg zit nog muurvast. Na een hele dag intensief onderhandelen zijn premier De Wever en de vicepremiers gisteravond zonder akkoord uit elkaar gegaan. Knellend punt. Voorlopig de MR die pertinent weigert te praten over een BTW-hervorming. Aanstaande dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Maar het is niet duidelijk of dat allemaal nog haalbaar is. De kans is klein. En wanneer er wordt verder gepraat is ook niet helemaal duidelijk. Maar vermoedelijk nog deze middag. Er is mogelijk buitenlandse inmenging in het spel bij de recente rellen in ons land. Daarvoor waarschuwt communicatie-expert Reinoud van Zandieke. De talrijke oproepen tot geweld die eergisteren leidden tot zware vernielingen in Brussel circuleren opvallend vlotjes op TikTok en zijn rechtstreeks gericht op kwetsbare jongeren. In de Verenigde Staten heeft de ter dood veroordeelde Crystal Pike het ziekenhuis mogen verlaten. Pike overleefde op een beetje zeer vreemde wijze twee dodelijke injecties tijdens haar mislukte executie. Ze is inmiddels stabiel genoeg verklaard en overgebracht naar haar reguliere gevangeniscel. Maar ja, wat er nu met haar staat te gebeuren is onduidelijk. Sport in de hoogste voetbalafdeling heeft Club Brugge een ruime zegen geboekt. Blauw-zwart ging met 1-4 winnen op het veld van La Louvière. Club Brugge-verdediger Kiriani Sabi was uiterst tevreden na de wedstrijd. Door de overwinning nestelt Club Brugge zich voorlopig alleen aan de leiding in het klassement met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière blijft achter op de 15e plaats. Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Radio D.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een tragisch ongeval in Frankrijk. Een Belgische militair is omgekomen in de Pyreneeën, meldt minister van Defensie Theo Francken. Het slachtoffer is een ervaren paracommando uit Schaffen bij Diest. Hij was op militaire oefening en kwam tijdens een trektocht in een diep ravijn ten val. De militair laat een vrouw en dochter na. Het federale begrotingsoverleg zit nog muurvast. Na een hele dag intensief onderhandelen zijn premier De Wever en de vicepremiers gisteravond zonder akkoord uit elkaar gegaan. Knellend punt. Voorlopig de MR die pertinent weigert te praten over een BTW-hervorming. Aanstaande dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Maar het is niet duidelijk of dat allemaal nog haalbaar is. De kans is klein. En wanneer er wordt verder gepraat is ook niet helemaal duidelijk. Maar vermoedelijk nog deze middag. Er is mogelijk buitenlandse inmenging in het spel bij de recente rellen in ons land. Daarvoor waarschuwt communicatie-expert Reinoud van Zandieke. De talrijke oproepen tot geweld die eergisteren leidden tot zware vernielingen in Brussel circuleren opvallend vlotjes op TikTok en zijn rechtstreeks gericht op kwetsbare jongeren. In de Verenigde Staten heeft de ter dood veroordeelde Crystal Pike het ziekenhuis mogen verlaten. Pike overleefde op een beetje zeer vreemde wijze twee dodelijke injecties tijdens haar mislukte executie. Ze is inmiddels stabiel genoeg verklaard en overgebracht naar haar reguliere gevangeniscel. Maar ja, wat er nu met haar staat te gebeuren is onduidelijk. Sport in de hoogste voetbalafdeling heeft Club Brugge een ruime zegen geboekt. Blauw-zwart ging met 1-4 winnen op het veld van La Louvière. Club Brugge-verdediger Kiriani Sabi was uiterst tevreden na de wedstrijd. Door de overwinning nestelt Club Brugge zich voorlopig alleen aan de leiding in het klassement met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière blijft achter op de 15e plaats. Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgisch militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Francken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Chaffe. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In Antwerpen is een man gewond geraakt na een vechtpartij, dat meldt de politie. Hij liep een steekwonde op aan zijn hoofd en werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Een verdachte werd opgepakt. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder overleg uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
3: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.

Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Goedemorgen, welkom op deze zondag 11 oktober inmiddels al. En ja, we zijn weer begonnen aan een nieuwe aflevering van de ochtend. Chris van Opstal. We vliegen erin met de Kings All Day Roll of the Night.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Het volgende feestseizoen komt eraan.

0: Kaalvisje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.

kan ervan zeggen wat je wil, maar het was een van mijn lievelingsgroepen in de jaren 80. Denk maar terug aan hits zoals The Look of Love. Ja, en dan had je ook nog King Without a Crown bijvoorbeeld. En deze, Shoot That Poison Arrow Through My Heart. We hadden het uiteraard over ABC. Dit is ABCD, Dimitri Roussos, The Forever and Ever.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ja, het was maar een eenmalige samenwerking tussen de Funboy Tree en die drie dames van Bananarama. Maar wat voor een, zeer succesvol, hè? Deze It Ain't What You Do, It's The Way That You Do It. We gingen naar 1982, beste vrienden. En dit was de eerste nummer 1 voor Clouseau.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Schat, ik rij nu al een week rond met een barst in mijn vooruit. Wanneer ga jij onze verzekeringsmakelaar eens bellen, zeg?
2: Oh, schatje, ik heb dat al gedaan, hè. Nog een uur later belde Silco Autoglas al om een afspraak te maken.
1: Maar nee, dat gaat toch niet? We moeten allebei de hele week werken.
2: Maar daarom werkt onze makelaar samen met Silco Autoglas, hè. Ze komen bij u langs op het werk om die ruit te vervangen.
1: Echt? En hoe regel ik dat dan met de betaling?
2: Oh, Silke, geen zorgen, hè. Dat doet Silco Autoglas ook allemaal. Ze vervangen uw ruit op het werk en ze handelen de rest rechtstreeks af met de verzekeringsmaatschappij.
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis, op het werk, waar jij wil. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
5: Lapland, eindeloze sneeuw, absolute stilte en met een beetje geluk het magische noorderlicht. Op 14 maart neemt Team Herbotsreizen je mee naar het uiterste noorden van Finland. Je verblijft kleinschalig, midden in de ongerepte natuur. De plek om Fins Lapland echt te beleven. Op Husky Safari, met de sneeuwscooter door de wildernis en kennis maken met de Sami en hun rendieren. 5 dagen aan €2.750 per persoon. Ontdek nu alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
6: Of tweedehands wagen?
7: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
6: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
7: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
6: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
7: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
6: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
7: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
6: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
7: Erkend door de meeste verzekeringen.
6: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
7: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Schade aan je vooruit, barst of ster? Voor Silco Autoglas is niets te ver. Silco Autoglas vervangt jouw autoruit aan huis en regelt de kosten rechtstreeks met jouw verzekeraar. Silcoautoglas.be

Eddie Grant, ook een beetje protestzanger, hè, die in Eddie Grant vooral heel veel reggae-dingetjes gemaakt. En ja, ik zou u nu een heel verhaal kunnen vertellen over Give Me Hope, Joanna. Hoe dat bijvoorbeeld Give Me Hope, Joanna, laat het gras maar groeien werd voor Sam Goris, maar dat is eigenlijk allemaal niet belangrijk meer. Daarvoor hadden we nog Kenny Rogers met Ruby, Don't Take Your Love to Town. Spannende spelletjes, die worden er gespeeld, maar het zal voor vanavond zijn, denk ik. Of voor de meeste van ons, Level 42 en Love Games.

Dames en heren van de groep Champagne en he's a rock'n'roll star, dat wil ik bij deze graag geloven. Nu, voor Shaken Stevens klopt dat in elk geval, want hij was een beetje rock'n'roll star in de jaren 80. Hier is hij met Cry Just a Little Bit, tot aan het nieuws.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
4: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
3: Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder akkoord uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
3: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. De E40 Brussel-Leuven is in Pertem tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen alvast meer dan 2000 mensen kijken.
6: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan. En draaien en manoeuvreren, maar zot wel wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
7: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken. En ze hebben gezegd ja.
6: Ik vind dat heel cool om te zien.
3: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Francken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in de ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar is later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag heel wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.

Ja, het zal je maar gebeuren dat je op een zondagochtend opstaat en dat je denkt van, wat zijn dat voor voetstappen op het plafond? Ja, dan weet je het wel, dan is er een feestje geweest 's nachts en jij was er niet. Of je hebt een te straffe slaappil ingenomen. Maar dan waren ze inderdaad Dancing on the Ceiling aan het doen, hè? Ja, ik weet het, dat klinkt belachelijk, maar het is dat Lionel Richie het hier zong. Chris van Lopsal. Johan Verminnen, geen speciale, maar gewone meneer Middelmaat.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
6: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
8: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
9: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via

Earl Brown, dat was... heel veel vrouwen vonden dat de meeste sexy man bij Hot Chocolate. Ja, hij had een kaal hoofd. Het zal dat geweest zijn, dat deed hem het. Het was Emma Emily in 1974, de allereerste grote hit voor Hot Chocolate. De producers hadden nog gezegd, moet je niet uitbrengen die plaat, te depressief. Het gaat over een meisje wat zelfmoord pleegt. Gaat het nooit goed doen in de hitparade? Ja, ze hadden het goed mis. Enfin, Flash in the Pan neemt ons mee naar 1983. We are waiting for a train. Zolang er geen staking is, dan zullen ze wel rijden. Er kan wat vertraging op zitten, maar dan gaat het wachten wel lonen. Maar als er gestaakt wordt, je kunt daar lang staan.

Diana Ross en de Supremes waren dat. En de happening in 1967. Er gebeurt altijd wat hier bij Radio Demerstad. En een mijlpaal in de muziekgeschiedenis, die hebben we ook gehoord. John Miles met Music Was My First Love. Zeker als het heel toffe muziek is van onder meer ex-Who, Roger Daltrey. Hier is het prachtige Without Your Love. Mooie ballade uit het begin

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: Michael Jackson, beat it, 1983. Beat it wil zoveel zeggen als Scherryweg. Ja, dat moet u niet doen, hè. Nee, dat moet u niet in de praktijk omzetten. Blijft u maar gewoon bij ons. Maar dat hadden we ook met The Cat Crept In. En dit is Jimmy Nail. There ain't no doubt. Geen twijfel mogelijk, zei hij, maar ze bedriegt mij. Ja, het is een liegebeest en een jokkebrok en hij wist het.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. Place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
5: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
6: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
7: In de regio Ter Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
6: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

De Allisons en Are You Sure? Ja, we zijn er heel zeker van. Was dit niet Eurosong 1961? Ik dacht het wel, het is heel lang geleden. Rod Stewart was er ook met Tonight is the Night. Dat wil ik bij deze allemaal graag geloven, maar dat zullen we straks dan weer wel zien. Goed, we gaan naar het nieuws van 9 uur. En dat doen we met de George Baker Selection. George Baker, vooral al actief in de jaren 60, eind jaren 60. En vooral in de 70s heel veel hits gemaakt. Maar ook tot in de helft van de jaren 80 was de George Baker zeer bedreven, hè, in het maken van plaatjes en van hits. Dit bijvoorbeeld dateert uit de lijst van 1980. In Nederland wel een iets groter hitje geweest dan bij ons. Maar het is wel leuk, het heet All My Love, de George Baker Selection.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Net geen tweede wereldtitel gravel op rij voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint, na de Deen Magnus Bak klaar is. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bak klaar is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Dat is meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
4: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
3: Bijvoorbeeld door meer mensen in te zetten bij de hulplijn. De E40 Brussel-Leuven is in Bertum tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen meer dan 2000 mensen kijken.
5: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan. En draaien en manoeuvreren, maar zot wel wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
6: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken. En ze hebben gezegd ja.
5: Ik vind dat heel cool om te zien.
3: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Het was opnieuw een erg onrustige nacht in het Midden-Oosten. Op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië zijn 12 doden gevallen na een raketaanval. 300 anderen raakten gewond. Mogelijk gaat het om een aanval van de Houthi-rebellen die gesteund worden door Iran. In de straat van Hormuz werd dan weer een olietanker aangevallen. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Daarop brak er brand uit. De bemanning werd wel in veiligheid gebracht. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. En in de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama. Dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.

Tom Petty en de Heartbreakers, een refugee. Ja, het blijft zo'n beetje een plaatje van alle tijden, vrees ik ook een beetje. Hele goede morgen, beste vrienden. Deel 3 van de ochtend op zondag.

0: zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Ja, toen disco nog disco was, zeggen wij dan The Crusaders met liedzangeres Randy Crawford. Ja, die zat bij The Crusaders als Street Life. Daarvoor Blondie met Rapture 1981. Dit is Natalia. Ja, mogen we even uitblazen met deze prachtige ballade van onze Kempense trots Natalia. I Want You Back.

Culture Club, Do You Really Wanna Hurt Me? Nee, natuurlijk niet. Boy George was dat in 1982 met zijn mannen. Ja, een van de plaatjes die toen in een van mijn eerste radio-uitzendingen zat, kan je nagaan, zeg 1982. Je hoort nog eens wat op deze stad. Dit zijn de Bay City Rollers.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

Tommy Kitten, and you can make me whole again. Dat wil ik bij deze graag geloven. We hadden ook Steven Stills met het prachtige Change Partners. En dit is Paul Edouard. Nummer werd geschreven door Peter Koelewijn. Ik wil jou voor mij alleen.

Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
3: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.

Eros Ramazzotti met Tina Turner en Cose della Vita. En daarmee zitten wij er doorheen. Dit was de ochtend voor vandaag zondag 11 oktober. Zo dadelijk een nieuwe aflevering van Graffiti na 10 uur. En wij hebben hier nog de Doobie Brothers. Laat dat een beetje het motto zijn voor de rest van de zondag hier bij Demenstad. Listen to the

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
4: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook, maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens. Terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
3: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. In de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama. Dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. En net geen tweede wereldtitel gravel voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint na de Deen Magnus Bakklaris. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bakklaris is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien. Later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden. Dinsdag zacht en bewolkt. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 20 graden.

0: Hij was ooit de VJ bij MTV, de muziekzender. Paul King had ook een dikke hit in de 80's met de Love and Pride. En daarmee openden we meteen de zondageditie van Graffiti. Het is even over 10, intussen 11 oktober 2026. Dank je, Chris, voor de voorbije 3 radiouren. En wij zijn weer klaar voor de activiteiten van vandaag in Diest en omgeving in een redactie en samenstelling van Frits van Perk.
1: Graffiti! Van 10 tot 12 met Willem de Groot.
0: En we hebben natuurlijk ook de classics van Sammy Davis Jr., Billy Joe Spears en deze Leonard Cohen.
2: Wij

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven, zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

hem konden berekenen. Hè? Dat was Sammy Davis Jr. met You Can Count On Me. Het thema uit de detectieve reeks Hawaii Five-O. En daarvoor What I've Got In Mind van Billy Joe Spears. De mosseldagen van onze sportclubs die staan ook vandaag nog centraal. Want volleybalclub Golazzo Averbode organiseert een mosselfestijn in het Laar in Okselaar. De keuken is open om 2:30. En ook VC Langdorp houdt de derde dag van haar mosselfeest, met ook fidee, stoofvlees, koude schotel en curryworst op de kaart. Vandaag kan je er terecht tussen 11:30 en 19:00 en ook afhalen is mogelijk. En voetbalclub KVZ Glabbeek organiseert een mosselfeest in haar kantine, met ook koninginnenhapje, stoofvlees en curryworst op het menu. Vandaag kan je er terecht tussen 11:30 en 14:30. Laat het jullie smaken, zou ik zeggen. En nu tijd voor de groep Smile, met frontman Bas Muis. Dat was ook de stem op de eerste Starzone 45 met de Beatle medley. En ze hadden met Smile ook een dikke hit te pakken. Trouwens, Bas Muis wordt er vandaag 78.

hele rustige van Sir Elton John, dat was Sacrifice. En daarvoor een van mijn favorieten van Elvis Presley, namelijk Moody Blue. Nog tot 3 uur kan je van aan de school De Prins aan de Boudewijnvest in Diest vertrekken voor de oranje wandeling doorheen de omringende natuur. Deelname bedraagt €3. En tot 3 uur kan je aan de Beeldjesdreef in Westerlo vertrekken voor de Trailwalk over 7, 15 of 22 kilometer. En die wandeling loopt over harde paden en kronkelende boswegen. Meer info op de Facebookpagina van LIV Events. En vanuit het Kolonel Dussaertplein kan je dan weer deelnemen aan Dwars door Hasselt. Een loopwedstrijd over 1 tot 21 kilometer. Meer info vind je trouwens op de website dwarsdoorhasselt.be. En nu naar het duo Hall & Oates. En een van de twee is Daryl Hall. En die wordt vandaag 80 jaar. Hier zijn ze met The Ridge Girl.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: Carrefour.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.

Heerlijk, hè? Zo'n ska-nummertje uit het begin van de 80's. Try Ja Love van The Third World. En daarvoor Everybody Dance van Chic. Het project van Nile Rodgers en Bernard Edwards. Tot 11:45 komt de postzegelkring Germinal Beringen weer samen. En dat allemaal in de parochiezaal van Korspel Beverlo. De toegang is daar gratis voor iedereen. En tot 6:00 vindt in zaal Beethoven in Meerhout een tweedehandsbeurs plaats. Ook daar is de inkom gratis. En op dit ogenblik komt ook de gespreksgroep Levensbeschouwingen samen in Den Egger in Scherpenheuvel voor het lezen en bespreken van teksten. De toegang is ook daar helemaal vrij en gratis voor iedereen. En nu trekken we naar Frankrijk voor een singer-songwriter die 75 wordt.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
5: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricksters met verstand van zaken.

Het leek een beetje op de Beach Boys, maar het waren ze niet. Wel Jan en Dean met The Little Old Lady from Pasadena. En wat heb ik nog voor jullie in petto vandaag? Wel, tot 1 uur vindt in de Gildezaal van Schaffen een tweedehandsbeurs plaats met de verkoop van babyuitzet, baby- en kinderkleding, speelgoed en dergelijke. En tot 4 uur kan je op de campus Kamsa in Aarschot weer terecht voor een boekenmarkt. De toegang is gratis daar. En nu gaan we richting het nieuws van 11 en dat doen we met Denise LaSalle. Don't mess with my toot toot. No!

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde om middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. Vorig jaar zijn er 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
4: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen bijvoorbeeld, zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben. En die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
3: Vooral in de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. En het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
5: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook, maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens. Terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
3: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien, later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden. Dinsdag zacht en bewolkt. Lokaal is een bui niet uitgesloten, maxima tot 20 graden.

0: Opnieuw muziek uit Frankrijk, want vorig uur hadden we al Jean-Jacques Goldman. Dit was het groepje Début de Soirée met de Nuit de Folie. En zo begonnen we het tweede graffiti-uur van deze 11e oktober. Kom je er pas bij? Een hele goede morgen, vrienden en vriendinnen. We hebben nog wat activiteiten voor vandaag in Diest en omgeving, in een redactie en samenstelling van Frits van Perk.
1: Graffiti.
2: Van 10 tot 12.
1: Willem de Groot. Radio Demonstrat.
0: En we hebben natuurlijk classics voor je mee van de Police, van Lobo uit Nederland. En eerst rock'n'roll van The Crazy Elephant.

0: dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbornstraat 30, Alke.
5: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
6: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
7: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
8: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
9: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 2.

deden ze dat in 1979. De Police en de Caribbean Disco Show. Een medley van gospelnummers van onder andere Harry Belafonte door meneer Lobo begin van de jaren 80. En het is vandaag open deur in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendaal in Diest. Tot 5 uur kan je er terecht voor een vrije rondgang. En daarbij maak je kennis met de werking van het ziekenhuis. De toegang is gratis. En Rick Verkruijsen is daarnet begonnen in het Stevia-fabriekske in Aarschot met zijn kamerconcert Met een hoorn door het leven. Inkom €5. En vanaf 11:30 tot 14:00 en vanavond tussen 17:30 organiseert NVA Scherpenheuvel-Zichem in zaal Concordia in Testelt een eetdag met op de kaart vidé, een halve kip en balletjes. En je moest daar wel voor ingeschreven zijn, maar je kan altijd eens langslopen in zaal Concordia om te kijken of je nog mee kan komen eten. En ik heb muziek uit onze eigen stad, Gieswinne en de Scaps uit hun beginperiode. Dit is Stay.

0: fire, the ring of fire.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ze zijn weer een stapje dichter gekomen. One Step Closer, dat was Kissing the Pink. En daarvoor de Ring of Fire uit de 60s van countryzanger Johnny Cash. En wat staat er nog op de kaart vandaag qua activiteiten? Om 2:30 vertrekt in de Wipstraat in Aarschot een herfstwandeling naar het Vorstdonkbos en de Turfputten. De deelname is gratis voor leden van Natuurpunt en kinderen onder de 12 jaar. Niet-leden betalen €3. En om 2:00 wandelen de Sint-Joris-vrienden door Kleerbeek over de Roeselberg en door het Walenbos. Afspraak aan het mooi alternatief in de Kasteeldreef in Houwaard. Daar ben je welkom in het schoonheidscentrum, in de natuurwinkel en de bistro. Onderweg gaat de aandacht naar de zelfoogsttuin, het levend land en naar het kasteel met zijn watermolen. Iedereen is welkom op deze gratis wandeling. Zometeen heb ik het voetbaloverzichtje voor vandaag, maar eerst naar Duitsland, want dit zijn de Silver Convention en Fly, Robin, fly.

0: Frank?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg. Met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs. Topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
6: Op BFM, op DAB+, en overal via de app en Radio Demerstad.

Ze hielden ons gezelschap en dat is altijd fijn natuurlijk. Hè? Je hoort de Soul System met The Company en George Michael, die was er ook bij met Heal the Pain. En dan gaan we, zoals beloofd, naar de voetbalkalender voor deze zondagnamiddag. Om 3:00 starten de volgende wedstrijden. Averbode testelt Okselaar tegen Esperanza Pelt. Binkom ontvangt Haasrode. Kortenaken neemt het op tegen Kesselo B. Meensel Kiezigem tegen Boutersem. RWL Sport A speelt de derby van het stad tegen Aarschot. Sporting Molenbeek ontvangt Langdorp. FC Geetbets tegen Halle. Nieuwerkerken tegen Zonhoven B en SK Meldert Bolderberg. Over een aantal van die wedstrijden gaan we het natuurlijk hebben in het Demerstad Sportcafé. En dat is vanavond weer gepland tussen 18:00. Maar we hebben natuurlijk nog muziek in deze graffiti. Wat dacht je van Rob de Nijs uit 1980? En we gaan wat nostalgie bijbrengen. Hier is de foto van vroeger. Hier heb

En weg is ze intussen weer in haar snelle wagen, de Fast Car van Tracy Chapman. En daarmee zit deze graffiti op zondag er alweer op. Dank je Frits voor de samenstelling en de redactie. Zometeen is het aan Tommy de Graven. Hij begeleidt je in de 12-2-show bij het middageten. Wat mij betreft tot vanavond om 6 uur. En afronden doen we met The Tramps en deze Love Epidemic. Smakelijk en tot straks. Zeven.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde rond middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting, want dinsdag is de deadline. Er zijn vorig jaar 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit de cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
4: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen, bijvoorbeeld zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben. En die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
3: In de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
5: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
3: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Heel wat huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.

0: Als leadzanger van de formatie Softcell overstappen naar een succesvolle solo-carrière. Ja, je zou denken, het is niet zo simpel, maar Mark Almond deed het wel in 1988 met een bijzondere sterke popsingle Tears Run Rings van het album The Stars We Are.
1: Tijd voor de 12-2-show van 12 tot 2 op Radio Demerstad.
2: Hallo,

Goedemiddag en welkom bij Radio Demerstad. Ja, achter die dansbare ethisch klanken van Mark Almond, daar schuilt ook een stukje liefdesverhaal achter. Maar dat hou ik je voor de volgende keer. Welkom bij Radio Demerstad. Dit is een nieuwe 12-2-show.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Voor

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Het volgende feestseizoen komt eraan.

0: 12 visje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboe! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
3: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
4: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meld het

0: Sowieso een van de grootste pophits van ABBA, Dancing Queen. En het staat ook op het album Arrival. Het vierde studioalbum dat verscheen in oktober 1976. En namelijk deze maand zijn 50ste verjaardag viert. Een mooie aanleiding om die grootste hit nog eens te draaien van het album. Samen met andere grote hits. Maar dit stak er nog net iets meer met kop en schouders bovenuit.
1: 12, 2.
0: De 12

Grupo Sportivo en Disco Rally Made It. Vandaag zondag 11 oktober tot 18 uur vindt in Zaal Beethoven in Meerhout een tweedehandsbeurs plaats en de toegang daarvoor is gratis. En straks om 13:30 vertrekt in de Wipstraat in Aarschot een herfstwandeling naar het Vorsdonkbos en de Turfputten. De wandeling die is gratis voor leden van Natuurpunt en kinderen onder de 12 jaar. Goedemiddag en welkom. Dit is de 12-2-show.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: Warmte.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
1: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op Instagram.

0: Ze maken nog altijd nieuwe muziek, die van The Proclaimers. En dit was die grote hit nog eens uit 1988. I'm Gonna Be 500 Miles. De 12-2 Show.
1: Weer update.
0: Vandaag zondag 11 oktober, 14 graden. Zonnige perioden wisselen af met wolken. Het is overwegend droog, met slechts een kleine kans op een bui. En maandag 12 oktober, dat is morgen, 17 graden met veel bewolking, grotendeels droog. Het wordt merkbaar zachter dan vandaag. En op dinsdag nog een graadje meer, 18 graden. Eerst geregeld zon, later toch meer bewolking. Vooral later op de dag neemt de kans op een regenbui of een buitje toe. En op woensdag 14 oktober halen we 19 graden. Het is wisselend bewolkt en zacht. Na mogelijk nachtelijke buien lijkt het overdag grotendeels droog te blijven.

0: het wondermooie liedje van Elton John, dat is vandaag speciaal uitgekozen. Want het is vandaag zondag 11 oktober en dat is niet zomaar een datum op de kalender. Wereldwijd staan we vandaag stil bij de rechten en kansen van meisjes. En daarom is Nikita van Elton John helemaal op zijn plaats op de Internationale Dag van de Meisjes. Ben je vandaag jarig op deze 11 oktober? Hartelijk gefeliciteerd. Je viert vandaag samen feest met Dale Hall. Dat is de bekende van Hall & Oates. Ja, die viert vandaag zijn 80ste verjaardag.
1: Dit is de 12-2 Show.
2: Met de grootste sterren.
3: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
2: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
3: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Bee Gees en Funny uit 1976. Op deze 11 oktober, straks om 15 uur, is er nog Kortenaken tegen Kesselo B. En Meenstel Kiezigem neemt het op tegen Boutersen.

The Simple Minds en Glittering Prize in de 12-2 show. Vandaag zondag 11 oktober organiseert volleybalclub Golazo Averbode een mosselfestijn in Tlaar in Okselaar. Ook vollevent, stoofvlees en vegieburger en curryworst staan op de kaart. Vandaag is de keuken daar open om 14:30. Smakelijk als je daar langs gaat. Geniet ondertussen nog van de 12-2 show. Wij bereiden je daar helemaal op voor, op dat lekker etentje daar in Tlaar in Okselaar. Ja, met heel veel classics bij Radio Demerstad. Ook zometeen na 1 uur. Dit is nog Cliff Richard en The Devil Woman.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats, dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
4: Het gaat onder andere over een jongen van 16 die werd teruggevonden met 7 Molotov-cocktails, die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
3: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd, een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
5: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
3: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.

Het glittert en glinstert elke uur opnieuw bij de Hemerstad. En dat heeft te maken met de grootste klassiekers. Want wij kiezen voor het echte hout. Dat was Gold. En die van Spandau Ballet hadden het helemaal begrepen. Goed.

0: van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in dienst.
2: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
6: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
7: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
6: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
8: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.

Chesney Hawkes. Hij mag Nico Show bedanken, want die werkte mee aan de productie van dit nummer. Het stond 5 weken op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk in 1991. En bij ons bereikte die plaat de 2e plaats in de hitlijst. The One and Only.

Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. En op 16 oktober verschijnt een uitgebreide deluxe heruitgave van het album The Seeds of Love uit 89. En die bevat nieuwe stereo en Dolby Atmos mixen van Steven Wilson plus zeldzame opnames en demos en ook alternatieve versies. Echt wel goed nieuws voor de grootste fans van de band en ook voor fans van de jaren 80 muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

suite van meer dan 50 jaar geleden op Radio Deimerstad. Als ik de evenementenkalender van vandaag bekijk, dan valt het mij op. Er is heel wat te wandelen vandaag. Heel wat wandeltochten gaan door. Tot 15 uur kan je bijvoorbeeld vandaag ook aan de Beeldjensdreef in Westerlo vertrekken voor de Trial Walk over 7, 15 of 22 kilometer. En de wandeling loopt over harde paden en kronkelende boswegen. Meer info is te vinden op de Facebookpagina van Live Events. En Live, dat is L-Y-F

0: last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycer kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0498-31-37-19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg. Met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs. Topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op Garage Lokspieter.

Chaka Khan en I'm Every Woman. Om 14 uur wandelen de Sint-Joris-vrienden vandaag door Kleerbeek, over de Roeselberg en door het Walenbos. Afspraak aan het mooi alternatief in de Kasteeldreef in Houwaard. Daar ben je welkom in het schoonheidscentrum, in de natuurwinkel en ook in de bistro. Onderweg gaat de aandacht onder meer naar het zelfoogsttuin Het Levend Land en naar het kasteel met zijn watermolen. Iedereen is welkom voor deze gratis wandeling. En om 15 uur nog een paar voetbalwedstrijden, onder andere RWL Sport A Aarschot, Sporting Molenbeek, Langdorp, FC Gebed tegen Halle, Nieuwerkerke, Zonhoven B en SK Meldert, Bolderberg.

Helemaal terug naar de jaren 60. 1962, om exact te zijn. Tommy Rue en Sheila. Goed nieuws voor Europa, want natuur krijgt extra steun. De Europese Unie trekt bijkomende helden uit voor onderzoek naar biodiversiteit en ook naar natuurherstel. En er is ook goed nieuws voor de Europese financiën, want de Europese Rekenkamer gaf de EU-rekeningen voor het 19e jaar op een rij een goedkeurende beoordeling. En steeds meer steden zetten in op duurzaamheid. Zaragoza, Benidorm en het Portugese Estarea kregen erkenning als Europese groene steden in 2028. En energiezekerheid blijft belangrijk, want de G7-landen spraken af om olievoorraden beschikbaar te stellen om de druk op de brandstofprijzen te helpen beperken. When I...

0: Gilbert O'Sullivan en Alone Again. Een aangrijpende en zachte piano-ballad. Het gaat over eenzaamheid en verlies. Zometeen ben je niet alleen, want Jan de Groot komt jou vergezellen tussen 3 en 4... met een nieuwe siesta op Radio Deemerstad. Dat wordt relaxend genieten van de vele classics. En volgende week zondag, dan kom ik graag terug voor een nieuwe 12-2-show op Deemerstad.
1: De 12-2-show.
2: De 12-2-show.
0: Ik heb nog Future World Orchestra en Desire. Als dat geen fantastische classic is om af te sluiten. Een heel fijn weekend nog en graag tot volgende week.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats, dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
4: Het gaat onder andere over een jongen van 16 die werd teruggevonden met 7 molotovcocktails die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
3: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval. Dat

0: schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. Vier geparkeerde auto's raakten beschadigd. Een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
1: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
0: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.

0: Dat was The Jam met een nummer uit 1982, A Town Called Malice. Maar dat is een beetje ver van onze deur. Wij zitten in de Demerstad, in de studio bij Radio Demerstad. En we heten u allemaal welkom in een nieuwe siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Tommy de Graven, nog even bedanken voor de afgelopen 2 uur. En we zijn blij dat u erbij bent allemaal voor een nieuwe siesta. Hele goede middag.

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
1: Sri Lanka. Kleurrijk, verrassend en heerlijk veelzijdig. Op 19 april kan je mee op een unieke 13-daagse groepsreis. Spot wilde dieren op safari. Beklim de beroemde leeuwenrots van Sigiriya. En reis per trein door eindeloze groene theeplantages. Ontdek een eeuwenoude cultuur. Proef van het lokale leven en geniet aan de prachtige zuidkust. En zoals altijd, persoonlijk begeleid en in beperkt gezelschap. Ontdek de volledige reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Nog precies 16 dagen en dan is het precies 51 jaar geleden dat dit nummer in Duitsland werd uitgebracht. Dat was op 27 oktober 1975. Een paar maanden later, maar dat was dan al wel het jaar daarop, werd het ook in heel Europa uitgebracht. En het, ja, het is een onvergetelijk nummer geworden van Marianne Rosenberg. Ich bin Vidu.
1: Jan de Groot.
0: En dan nu de feiten van de dag. 11 oktober vandaag en op 11 oktober 2009 werd in Rome de Belgische missionaris Jozef de Veuster, beter bekend als Pater Damiaan, door paus Benedictus XVI heilig verklaard vanwege zijn opoffering voor de Melaatse op het Hawaïaanse eiland Molokai. En België beleefde in 2018 een uitzonderlijke nazomer. Er werden in Ukkel temperaturen gemeten ver boven de normale waarde. Het werd toen 24,1 graden. Dat was in 2018. En daarmee werd een 112 jaar oud weerrecord uit 1906 verbroken. En op 11 oktober 2017 schiet de Amsterdamse politie een man dood in het Limburgse Roosteren. Samen met een aantal andere verdachten wilde de man een helikopter gebruiken om een veroordeelde uit de gevangenis in Roermond te gaan bevrijden. En op 11 oktober 1944 bombardeerde de Britse luchtmacht de zeedijk van het nog door de Duitsers bezette Nederlandse eiland Walcheren. Het is een onderdeel van de geallieerde strategie om de toegang over water naar Antwerpen open te houden. Op het einde van de dag echter was het eiland Walcheren grotendeels onder de golven verdwenen.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu een nummer uit 1977. Dit is Eric Clapton en dat ziet er goed uit. Wonderful Tonight.

Een van de best verkopende plaatjes uit 1983 van hun gelijknamig debuutalbum Candy Girl. Dat was New Edition. Het weerbericht. Het is vandaag wisselend bewolkt met kans op nog enkele laatste buitjes. Maxima tussen 11 en 15 graden. Morgen verschijnen er brede opklaringen en hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe. Maandagavond en nacht gevolgd door perioden van regen vanaf het westen. De maxima schommelen morgen tussen 14 en 18 graden. Dinsdag blijft het vaak zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen. Het wordt dan wel zacht bij maxima tussen 15 en 20 graden. Woensdag zon en wolken en 18 graden. Donderdag brede opklaringen en mogelijk 21 graden. Voor de dagen daarna zijn de vooruitzichten nog heel onzeker. Maar er is dan wel meer kans op regen of een bui. En het zou dan ook geleidelijk frisser gaan worden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De baseballs met hun umbrella. We blikken een beetje vooruit naar het eind van volgende week, zaterdag 17 oktober. Dan wordt in Zuurbemde de film Zondag de 9e vertoond. Na meer dan 30 jaar zonder contact zien twee broers elkaar weer in een Antwerps woonzorgcentrum. Hun ontmoeting zet echter oude spanningen meteen weer op scherp. Aanstaande zaterdag dus in de Sint-Catharina-kerk in Zuurbemde, 's avonds om 8 uur. En zondag 18 oktober, dan vertrekt aan het bezoekerscentrum Halve Maan in Diest een speurtocht naar paddenstoelen. Deelname is gratis en de wandeling die vertrekt om 2 uur. En nu Precious Wilson, Cry to Me.

0: is weer de tijd van het jaar. Halloween.
1: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

Ik zat me net zo'n beetje af te vragen. Plaatjes als deze, zouden we daar niet volledige 2 uren kunnen mee vullen? Dan is het echt siesta bij Radio Demerstad. Je hoorde Julio Iglesias met Quiero. Ik heb er nog eentje tot aan het nieuws van 3 uur. Dat komt van Billy Joel. En dan straks een update. Daarna zijn we er weer. Heel graag tot zo voor deel 2 van Siesta.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel is de klimaatmars aan de gang. De actievoerders eisen dat er meer geld en aandacht gaat naar de klimaatopwarming. Journaliste Rosalie Pieters is ter plaatse.
4: Volgens de organisatie waren er bij de vorige editie 30.000 deelnemers en ze verwachten er dit jaar meer. Want ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte.
3: De politie en de organisatie hebben wel maatregelen genomen na de vakbondsbetoging afgelopen vrijdag in Brussel om te voorkomen dat relschoppers zich mengen onder de betogers. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige gebeurde dat tijdens een straatrace. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd. Een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. En ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met een vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen omdat in de derde aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Die aflevering is nog

niet uitgezonden. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.

0: Michael Jackson met Another Part of Me en een ander deel van Siesta komt er nu aan. Het tweede gedeelte van u tot 4 uur.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Voilà, bij deze nog eens bevestigd. Wat hebben we nog in het komend uur? Wel, zoals altijd, een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden over een half uur ook koffiepauze en het is zondag, dan zit er meestal nog iets bij. Ik ben een beetje nieuwsgierig straks, maar eerst nog wat classic hits op je loslaten. Zoals deze van de Sister Sledge. He's the greatest dancer.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: aan resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind je ook...

Ja, ik zit zo net te denken, misschien is het toch beter om dat niet te doen. Dat lijkt me beter en veiliger. Gewoon naar kijken, maar aankomen niet. Hoezeer ze ook aandringt. Touch Me, dat was Samantha.

Stel je voor dat je een snacktester bent, dan is de kans op blessures niet groot, maar wel bestaande. Dat heeft een Nederlandse 33-jarige voedselvlogger meegemaakt. Hij heet Eke Bosman. Hij is bekend als de Snackspurt en die heeft 216.000 volgers op Instagram. Toen hij voor een nieuwe video zijn tanden zette in een soort gefrituurde knot, was hij amper begonnen met kauwen en toen was er een knakkend geluid te horen, gevolgd door een tikje. Het bleek om het geluid van een voortand te gaan. Die was afgebroken en in een plastic snackbakje was gevallen. Bosman voelde meteen dat het mis was en bekeek zichzelf op het schermpje van zijn camera. Hij stopte uit paniek even met opnemen, maar zette vervolgens de boel dan toch weer aan. Oké, de paniek is weg, zei hij. En hij vervolgde met, wat erg, ik ga even naar de tandarts. Ja, het zou niet de eerste keer zijn dat een contentmaker een grap uithaalt voor de views. Maar Bosman en zijn manager bevestigen nu dat het echt gebeurd is. Het was een stukje neptand dat lange tijd geleden was aangebracht na een fietsongeluk. Niet verwonderlijk eigenlijk dat het eens zou breken, maar het was dus super toevallig dat het tijdens een taste-test was gebeurd. Het is trouwens al de tweede traumatische opname dit jaar voor de Snackspurt. Eerder had hij al niet vermoedend een hotdog op, die eigenlijk voor een hond bedoeld was. Ja. Verder dan dat gaan we niet meer gaan. We gaan terug naar de muziek.

0: Gerry en de Pacemakers. En naar verluid zijn ze nog lang met die vraag blijven zitten in 1963. How do you do it?
1: Tijd voor koffie. Tijd voor koffie.
0: Ja, een koffie zetten, hoe doe je dat? Ja, met een druk op het knopje. Dat gaan we zo meteen doen. Er staan ook gebakjes klaar, heb ik gezien bij Radio Demerstad. Misschien heeft u ook wel iets in huis en kan u ook genieten van een kopje koffie. Of wie weet, een kopje thee. Geniet ervan. Wij zijn er ook even van onder. 3 platen lang. Koffiepauze.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is nu eenmaal weekend, dus Let's Dance, dat was Chris Rea. En nu een beetje vooruitblikken, iets in je agenda noteren, misschien voor volgende week zaterdag 17 oktober. Dan is het Kolonel Dussaertplein in Hasselt een ontmoetingspunt voor de verzamelaars van reclameobjecten in het algemeen. Zaterdag van 6:30 morgens tot 2:00 middags. En ook aanstaande zaterdag organiseert de fanfare de Sint-Jansvrienden in het Larin Okselaar een mosselfeest met ook wel andere gerechten op de kaart. Je kan er gaan smullen dan tussen 11:30 en 7:00.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Ja, kijk, als hij daar zo graag naartoe wil, voor ons niet gelaten natuurlijk. Amerika, dat was Trini Lopez. En wij zitten nog altijd in de Demerstad, maar niet lang meer bij Radio Demerstad, want onze siesta, die zit er bijna op. De plek wordt hier zometeen ingenomen door Guy de Zwart. Blijf er dus zeker bij. Nog een fijne zondag en tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er moeten dringend extra plaatsen komen in onze gesloten jeugdinstellingen. Dat heeft minister van Veiligheid Bernard Quintin gezegd bij VTM Nieuws. 8 jongeren die betrokken waren bij de rellen in Brussel zijn vrijgelaten omdat er geen plaats is. Je hoort Quintin.
4: Ik vind dat ongelooflijk. De politie doet haar job, het parket doet ook haar job en er zijn geen plaatsen. Dat wil zeggen dat we op een bepaald moment, zoals de overheid, de straffeloosheid, het gevoel aan het voeden is.
3: Hij wijst er ook op dat de jeugdinstellingen een regionale bevoegdheid zijn. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. En de Nederlandse Lucinda Brandt heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. De eerste veldrit van het seizoen. Het hele podium was Nederlands trouwens, met Céline Alvarado op 2 en Denise Petsema op 3. Julie Brouwers was de beste Belgische op de 10e plaats. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De clown met zijn vrolijke en gekleurde schmink, die speelt zijn rolletje en laat het publiek lachen. Maar ja, soms zijn er ook wel tranen voor en na de show. Tears of a Clown, dat waren Smokey Robinson en The Miracles.
1: Van 4 tot 6, Guy de Zwart, Dimmerstad.
0: Laten we met z'n allen afspreken dat we het vrolijk gaan houden vandaag en niet gaan wenen. Welkom bij Radio Dimmerstad. Dit is Zwartwerk op zondag.

0: van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be. 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

kwam uit in 1985, maar we zingen het nog al zo graag mee in 2026. You Spin Me Round Like a Record van Dead or Alive, hier bij Radio Demerseld op zondagnamiddag. En dan nu even snel een flashback naar ergens in 1990. Een toen nog volkomen onbekende band met de naam Noordkaap wint dat jaar Humo's Rock Rally. Het begin van een mooie en lange carrière die nog altijd doorloopt. Stijn Meuris en Kornuiten wonnen toen de tweejaarlijkse wedstrijd voor rockbands met een stevige cover van dit nummer van Wiltura, Arm.

Dat is helemaal waar natuurlijk. We doen het hier bij Radio Demerstad allemaal voor jou, beste luisteraar. You're the reason why. Dat waren de Rubats uit 1976. En straks is het hier weer tijd voor het Demerstad Sportcafé met daarin regionale sportuitslagen en heel veel interessante nabeschouwingen. Dat is voor tussen 6 en 8 vanavond.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Roy Orbison zat destijds samen met een zekere Bill Dees in zijn huis in Texas liedjes te schrijven toen op een gegeven moment Claudette, de echtgenoot van Roy Orbison, de kamer binnenkwam om te vertellen dat ze naar de stad ging om te winkelen. Roy vroeg haar of ze daar nog geld voor nodig had en Bill Dees reageerde daarop direct met de gevatte opmerking "A pretty woman never needs money." Geïnspireerd door die opmerking begon Roy dan meteen te zingen "Pretty woman walking down the street." En tegen de tijd dat Claudette die middag terugkwam van haar winkelrondje, hadden de twee heren het hele nummer al geschreven. Zo zie je maar, bekende nummers zijn vaak op een heel toevallige manier tot stand gekomen. I can't believe-

0: New York, London, Paris, Munich hoorde je ze op een gegeven moment zingen. En dat was ook de naam van het album waarop het nummer stond. Pop Music van de band M.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Zaterdag 17 oktober om 19:30 begint in Den Egger in Scherpenheuvel de pijpernotenquiz. Voor ploegen van 5 personen is dat. Of er nog een plaatsje vrij is, verneem je via de oude raad van de basisschool Onze Lieve Vrouw. En zondag 18 oktober tussen 9 en 12 uur kan je vanaan de halve maan in Diest deelnemen aan een wandelzondag richting de Citadel. Onderweg geniet je van natuur, geschiedenis en van

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
3: Stel het je in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Doe een beetje normaal, man, want je bent een ijdeltijd. Dat was de boodschap van Carly Simon in You're So Vain uit 1973. En dit zijn Mac en Katie Kissoon met Freedom.

Lang leven de vrijheid. Mac en Katie Kissoen waren dat. Vandaag is er de klimaatmars in Brussel. Er zal daar weer heel veel volk op de been zijn om te betogen voor het klimaat. Je hoort er allicht meer over in een van onze nieuwsbulletins. En het volgende komt er zo aan al om 5 uur na deze van Imagination.

0: Het is 5 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers, want ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peterken heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
3: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
5: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
3: Dinsdag dan wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen, maar de kans is klein dat die deadline gehaald wordt. In Brussel stappen tienduizenden mensen in een klimaatmars. Ze eisen meer aandacht voor de klimaatverandering. Journaliste Rosalie Pieters is daar.
6: Ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte. De hoofdboodschap hier is naar de politiek toe om toch er werk van te maken om af te stappen van de fossiele brandstoffen.
3: Ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen omdat in de derde aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Die aflevering is nog niet uitgezonden. De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. Eerder deze week kondigde Trump aan dat Rusland extra diesel zal leveren op de internationale markt. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. Die wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats, op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de beste.

En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Singapore Formule 1 gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Italiaan Kimi Antonelli. Verstappen reed van start tot finish aan de leiding. Hij won gisteren ook al de sprintrace in Singapore. Antonelli blijft wel leider in de WK-stand. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.

0: Marcel van Tilt maakte ooit nog kort deel uit van deze Belgische band. Dat waren de Employees met Pick It Up.
1: Guy de Zwart van 4 tot 6.
0: Pick It Up, inderdaad. We pakken de handschoen hier ook weer op met deel 2 van Zwart Werk. De zondagse editie vandaag. En daarin zometeen onder meer Barry White met The First, The Last, My Everything. Maar eerst geven we beleefdheidshalve het woord aan de vrouwen. En niet zomaar eentje. Dit is Lady Gaga.

0: schat, ik rij nu al een week rond met een Bart in mijn vooruit. Wanneer ga jij onze verzekeringsmakelaar eens bellen, zeg?
1: Oh, schatje, ik heb dat al gedaan, hè. Nog een uur later belde Silco Autoglas al om een afspraak te maken.
0: Maar allee, dat gaat toch niet? We moeten allebei de hele week werken.
1: Maar daarom werkt onze makelaar samen met Silco Autoglas, hè. Ze komen bij u langs op het werk om die ruit te vervangen.
0: Echt? En hoe regel ik dat dan met de betaling?
1: Oh, Silke, geen zorgen, hè. Dat doet Silco Autoglas ook allemaal. Ze vervangen uw ruit op het werk en ze handelen de rest rechtstreeks af met de verzekeringsmaatschappij.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis, op het werk, waar jij wil. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Voor elke

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Waalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Heb jij een oldtimer, cabrio of sportwagen die gemaakt is voor meer dan alleen de garage? Dan is dit jouw avontuur. Op 29 mei trekt Herbots Classic naar Slovenië. 9 dagen lang rijplezier over kronkelende bergwegen langs smaragdgroene rivieren, wijngaarden en de Adriatische kust. Je rijdt met je eigen wagen. Wij zorgen voor de routes, bijzondere stops en de gezelligheid van een groep onderweg. Herbots Classics Slovenië. Vanaf €1.590 per persoon. Start de motor en ontdek alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
4: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randsberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randsberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
5: Schade aan je voorruit, barst of ster? Voor Silco Autoglas is niets te ver. Silco Autoglas vervangt jouw autoruit aan huis en regelt de kosten rechtstreeks met jouw verzekeraar. Silcoautoglas.be.

Graag geziene gast hier bij Radio Demerstad, deze Barry White met You're the First, the Last, My Everything. Het wordt stilaan problematisch in Frankrijk met de beveiliging van kunstwerken, want vorig jaar was er de spectaculaire roof in het Louvre. Vorige maand nog gingen dieven aan de haal met schilderijen van Renoir en het houdt niet op daar, want deze week lazen we in de krant dat er opnieuw een kunstwerk gestolen is in Frankrijk. Ditmaal ging het over een waardevol boek dat werd ontworpen door de Spaanse kunstenaar Salvador Dali. Wel, liberté, égalité en fraternité, maar blijkbaar geen securité daarbij.

Little Eva aan het stuur van de Locomotion. Het nummer werd geschreven door een zekere Gary Goffin en zijn toenmalige vrouw. En dat was niemand minder dan Carole King. Die kennen we nog wel van andere grote hits zoals You've Got a Friend en I Feel the Earth Move. Een hele fijne zondagnamiddag. Je luistert naar Radio Demerstad met nu muziek van Mama's Jasje.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: Dat was even de beuker in op deze zondagnamiddag bij Radio Demerstad. Plastic Bertrand uit 1978 met Sa Plan pour moi.
1: Van 4 tot 6. Guy de Zwart. Demerstad.
0: Geen zin om volgende week veel te koken? Wel, je gaat niet verhongeren, dat kan ik je garanderen. Zondag 18 oktober om 15 uur organiseert muziekvereniging Bekkevoort in de Kring haar hapjesconcert. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen. Zondag 18 oktober ook nog van 14 tot 18 uur organiseert de Samana Engsbergen in het Goor een pannenkoekendag. En diezelfde dag tussen 8 en 11 uur koppelt Giro Testelt in Zaal Concordia jouw ontbijt

De Londense band The Outfield was dat met Your Love. En je weet het, als je ons kent, we duiken hier heel graag de jaren 60 in. En dit keer doen we dat met een nummer van Jerry Jackson, ooit nog gecoverd in het Frans door Johnny Hallyday, deze Tell Her Johnny Said Goodbye.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvensysteemweg 160 in Diest.
7: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
8: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
9: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 2.

Winter in America. Ja, laten we niet te snel vooruitlopen op de zaken. De herfst is nog maar net begonnen, beste vrienden. Het winteruur is voor 24 oktober al en daar wordt net serieus over gediscussieerd in Amerika. Trump die houdt er niet van, die wil liever een permanente zomertijd en alle middelen helpen om een wetsvoorstel in die zin erdoor te krijgen. Zo zette hij onlangs het gsm-nummer online van een republikeinse senator die zich verzette tegen het wetsvoorstel.

Hélène, je suis pas Verlaine, dat was Julien Clerc nog. En daarmee zit Zwartwerk erop voor vandaag. Veel luisterplezier zometeen in het Demerstad Sportcafé en graag tot volgende week.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers. Ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peterkem heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
3: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
5: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
3: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. Maar de kans is klein dat hij die deadline zal halen. In Brussel stappen tienduizenden mensen mee in een klimaatmars. De politie spreekt van 45.000 betogers. Volgens de organisatie zijn het er zo'n 60.000, dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
6: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen, kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
3: De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij nog felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. En wielrennen, de Noor Perstrand Hagenes heeft Parijs-Tours gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. En Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de snelste. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.

Sportliefhebbers, een hele goede zondagavond. En van harte welkom in een nieuwe editie van het Demerstad Sportcafé. Het is 11 oktober vandaag. Tussen nu en 8 uur zetten we heel wat op een rij. Vooral voetbal, maar ook aandacht voor de zaalsporten. En we beginnen in de hogere regionen. In de Jupiler Pro League is Union zo pas niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Union is nu zijn leidersplaats kwijt. Het volgt op 2 punten van koploper AA Gent. En een geweldige ommekeer van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League, de vroegere tweede klasse. Het

stond 10 minuten voor het einde 3-1 achter bij Virton en won uiteindelijk met de 3-4. Hasselt deelt nu de vierde plaats met Fran Borin. En dan naar de amateurreeks, de eerste amateurklasse. Zelzaten Hoogstraten 1-4, Roeselare Dessel 2-0, Houtvenne Knokke 2-0, Harelbeke Tesport de Senderlo 1-0, Merelbeke tegen Mandel United Isegem 0-2, Belicia Bilzen KVK Tiene 2-2 en Cercle Brugge B tegen Lira Lierse 2-1. Het resultaat van OHLB Heist moet ik u voorlopig schuldig blijven. We gaan ervan uit dat het 0-0 is geworden. In de stand is Houtvenne leider met 4 punten meer dan Roeselare. En Tess zakt na deze nederlaag naar een gedeelde 8e plaats. Samen met Hoogstraten en Tiene heeft het 9 punten. En als we dan even kijken naar volgend weekend, dan speelt Tessport de Senderlo zaterdagavond om 8 uur tegen Cercle Brugge B.

Uit Nederland, Jack Jussie en Papa was a poor man. We gaan naar het voetbal in de tweede amateurklasse B. FC De Kempen, Hades Kiewit 3-1. Tongeren, Rupelboom 0-0. Wellen, Antwerp B 1-0. Wilrijk, Diegem 2-1. Bocholt, Overijse 2-1. Eerste nederlaag voor Overijse. Eerste puntenverlies ook. Rotselaar, Termien werd 5-3. Nijlen, Racing Mechelen 1-5 en Sint-Truiden B. Kapelle 3-0. Ondanks de eerste nederlaag blijft Tempo Overijse wel aan de leiding met 18 op 21. FC De Kempen is tweede op 3 punten. En volgende week een nieuwe topper, want dan ontvangt Overijse FC De Kempen op eigen veld.

0: Ja, dat is een stevige portie rock uit de film Easy Rider. Steppenwolf met Born to be Wild. We gaan naar het voetbal in de derde amateurklasse B. En daar hebben we de uitslagen van dit weekend eventjes op een rijtje. We proberen dat nu op ons scherm te toveren. Lommel B, Bergendal 0-2. Schoonbeek, Bilzen, Sint-Leenaerts 4 tegen 0. Wezelsport Nieuwmoer 1-2. Lille tegen Linden 1-2. Huldenberg Turnhout 0-3. Betekom Achel 0-3. Zepperen Brustum Geel 1-1. En Averbode Testelt Okselaar Esperanza Pelt 5-0. In de stand is Wezel de leider met de 21 op 27. Sint-Leenaerts volgt als tweede op 2 punten. Betekom staat nu op een gedeelde vijfde plaats, samen met Linden met 13 punten. En Ato stijgt een beetje naar de gedeelde zevende plaats met 12 punten na de ruime overwinning vanmiddag tegen Pelt. Maar dus verlies voor Betekom. We gaan eens horen bij sportief verantwoordelijke Wim van Uffel. Meneer van Uffel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 1 op 12 in de afgelopen 4 matchen. Daar kan u niet zo tevreden mee zijn, denk ik.
1: Nee, niemand niet. We zitten in de hoek waar de klappen vallen. In voetbal moet je altijd een beetje geluk hebben. Mm-hmm. De uitslag gisteren was wel een beetje overdreven, 0-3. Er waren twee own goals bij.
0: Oeh.
1: Maar goed, ja, zij krijgen 4 kansen, maken 3 goals. Wij krijgen 4 kansen, we maken geen 1 goal. Maar het was ook gewoon, het waren weer 2. Maar het was gewoon geen goede match. Moet gewoon eerlijk zijn. Ja. En de minst slechte ploeg heeft gewonnen, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, en dus verdient gewonnen ook.
1: Ja, jawel. Ze hebben goed verdedigd en ze hebben hun kansen die ze gekregen hebben voor 95% afgewerkt. Wij hebben dat dan niet gedaan, want hetzelfde geld kunnen we nog gelijk spelen. Maar in feite, als je de hele wedstrijd bekijkt, wij halen het niveau niet op dit moment. Dus dan maakt dat we, je kunt niet content zijn natuurlijk.
0: Inderdaad niet. Gebrek aan efficiëntie, ligt daar het verschil?
1: Ja, ook, maar ik denk dat vooral bij ons nu, we hebben dat vorig jaar ook gehad, het jaar dat we kampioen gespeeld hebben, ook een periode gehad dat we 3 op 15 gehaald hebben. Precies, voor mij is het een beetje een fysieke, precies jongens bij die niet fysiek in orde zijn. Maar dat heeft te maken natuurlijk met kleine blessures en al een paar weken niet goed kunnen trainen, op 100% en dan.
0: Ja.
1: Dit is een spreekwoord. Gespeeld zoals getraind en training is op dit moment de intensiteit niet zo zoals het in het begin van het jaar was. Dus
0: Volgend weekend zijn jullie vrij. Komt dat misschien op een goed moment dan?
1: Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant is het ook zo dat de druk. Volgende week gaan er ploegen achter ons ook weer al punten pakken. Dus dat maakt dat je dieper in de stand zakt. En dan, de week die daarachter komt, tegen Nieuwmoer. Die wedstrijd moeten we absoluut winnen. Ja. Want dat is een wedstrijd die gaat bepalen of dat we blijven meedoen in de linkerkolom of dat we een heel jaar gaan in de rechterkolom spelen. Het
0: kan een kantelmoment zijn.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat we die wedstrijd sowieso moeten winnen. Maar die hebben gisteren ook weer al gewonnen tegen de leider, 1-2. Dus die uitslagen zijn.
0: Het is een beetje verrassende uitslagen hier en daar. Wordt het een vrij weekend voor jullie?
1: Ik denk dat ze toch wel moeten komen trainen, denk ik. Ik denk dat er nu niet het moment is om vrij weekend te geven. Dat gaat niet meer. Ik bedoel, we trainen al maar 2 keer de week. En we zitten niet in een fase nu dat je kunt. Kan op je rusten, op je lauweren rusten, dat gaat niet.
0: Goed. Ja. Laat ons hopen nog eens goed trainen en dat jullie dan paraat zijn om Nieuwmoer partij te geven binnen 2 weken.
1: Komt er goed.
0: Dank je voor de toelichting en succes tegen Nieuwmoer, meneer Van Uffel.
1: Ja, dank je wel.
0: Goedenavond en dag. Dat was Wim Van Uffel, de sportief verantwoordelijke van Betekom na 0-3 verlies tegen Achel.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
6: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
6: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
8: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf 4,64 euro per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
9: Het volgende feestseizoen komt

0: schoenen, juwelen en decoratie kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Verven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
4: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meld het

0: Een one-hit wonder uit de 80s, deze Heartache Avenue, dat waren de Maisonettes. Ik blijf nog even in de derde amateurklasse B met een ruime overwinning voor ATO. Het werd 5-0 tegen Pelt Soren bij de coachspeler, coach Nick Carré. Nick, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Na de 0-6 doet deze 5-0 wel deugd, denk ik, hè?
1: Ja, zeker en vast. Het was broodnodig ook, ja, omdat je in de stand wel een beetje was weggezakt. Maar ook gewoon voor het gevoel. Vorige week ook, die 0-1. Ja, dat is jammer dat dat gebeurt. Maar oké, vandaag hebben we ons zeer goed herpakt en veel meer grinta en drive laten zien. En uiteindelijk die 3 punten thuis gehouden.
0: Ja, en de doelpunten vielen vrij makkelijk, hè?
1: Ja, al moet ik zeggen dat we misschien in het begin, als we wat pech hebben, dat als die de kans niet mist die van Pelt, dat we dan misschien op 0-1 komen. Maar oké, dan 2 penaltyfases die dan niet gefloten worden. En dan denk ik wel dat we echt overgepakt hebben en redelijk wat goals hebben gemaakt, redelijk vlot inderdaad. En nog wel wat kansen hebben gekregen die dat we dan niet hebben afgemaakt. Dus al bal wel een verdiende overwinning voor ons.
0: Ja, nu doen jullie wel een goede zaak, hè? Gedeeld 8e in de stand nu met 12 punten.
1: Ja, klopt. Maar in de stand staat al zo kort op elkaar.
0: Ja,
1: dus één match winnen of één match verliezen is een wereld van verschil in de stand op dit moment. Maar het was wel heel belangrijk voor daar terug een beetje bij te zijn. En hebben we dan uiteindelijk ook goed gedaan. En dat we daar terug nu rond de 8e plaats staan, is dus zeker heel goed voor ons.
0: Ja, dat is de plek waar jullie willen thuis staan ook, hè?
1: Zou mooi zijn als we op het eind van de rit daar ook staan. Maar zo lang mogelijk in die zone proberen te blijven en dat we daar niet onder komen. Nee. Daarmee dat zo belangrijk was voor vandaag toch die 3 punten te nemen. Want nu stonden we daar letterlijk onder na de afslagen van gisteren. En dat was wel niet zo leuk.
0: Nee, inderdaad. Want onder andere jullie volgende tegenstander, Achel, is met 0-3 gaan winnen in de Betekom. Dus niet onderschatten daar, denk ik, hè? Oei. De lijn is plots weggevallen, dat kan gebeuren. We proberen dat zo meteen nog even recht te zetten. Eerst deze Bryan Adams nog voor jullie.

0: Bryan Adams mag zo meteen nog even, maar ik wil toch nog even teruggaan naar Nick Carré, de spelertrainer van ATO, want zij moeten volgende week naar Achel, dat gisteren Betekom inblikte met de 0-3. Eens horen hoe hij daar naar vooruit kijkt. Ja, Nick, wat verwacht je daar in Achel? Niet onderschatten, denk ik, hè?
1: Nee, inderdaad. Ik ben gisteren de wedstrijd ook gaan zien in Betekom. Dus ik heb ze gisteren aan het werk gezien. Stevig blokken en hier en daar wel een uitgieter in het spel. Dus ik denk ook dat we niet mogen onderschatten om naar daar te gaan. Want ik denk ook dat ze thuis wel misschien nog een ander soort spel spelen dan op verplaatsing. Op hun eigen veld. Dus we zullen terug 100% moeten zijn en op de hoede moeten zijn. Maar ook wel moeten... Onze kwaliteiten natuurlijk.
0: Ja, ook een beetje uitgaan van eigen sterkte. Want je zei het daarnet al, het staat allemaal dicht bij elkaar. Hè. Tussen de nummers 5 en 11 staat maar 2 punten.
1: Ja, inderdaad. En zolang dat daar geen kloofje is geslagen, ja, dan gaat dat toch wel elk weekend uitkijken zijn. Dat je niet altijd de punten, dat je zoveel mogelijk punten strokkelt. Als je eens dat je beneden geraakt en er wordt dan een kloof geslagen, dan wordt het altijd wat moeilijker om daar terug bij te komen natuurlijk.
0: Ja, dan neemt de druk natuurlijk een beetje toe. Dus de winnaar zaterdag, die kan een heel goede zaak doen, hè?
1: Klopt, inderdaad.
0: Oké. Laten we hopen dat jullie dat zijn. Dank je, Nick, voor een tweede toelichting. En succes in Achel volgende week.
1: Dag gedaan, dank je wel.
0: Goedenavond en dag. Dat was Nick Carré, spelertrainer van de ATO, na die 5-0 overwinning vandaag tegen Pelt. En zaterdag dus naar Achel. Bryan Adams, ja, ik wil het er nog eens over hebben, want donderdag aanstaande komt hij naar de AFAS-dome in Antwerpen.

one and only Bryan Adams. Donderdag de 15e dus in de AFAS Dome in Antwerpen. En het concert is zo goed als uitverkocht, denk ik. Hier en daar zijn er misschien nog een paar tickets beschikbaar via de doorverkoopkanalen. We gaan naar het provinciale voetbal. Eerste provinciale Brabant. Mazenzele, Opwijk, Pepingen, Halle 3-1. Bijchem, Humbeek, Grimbergen 4-2. Bierbeek, Holsbeek 3-1. Kester, Goik, Hoegaarde 2-0. Kampenhout, Tervuren, Duisburg 1-2. Wolvert en Merchtem tegen Huizingen 4-0. Boca United, Herent 3-3. En Hoeilaert, Wemmel. Dat resultaat moet ik u voorlopig schuldig blijven. Wedstrijd begon om 4 uur trouwens. Kester Goik is de leider met 17 punten. 1 puntje meer dan Bierbeek en 2 meer dan Kampenhout. En volgende week moet Kester Goik op bezoek naar, even kijken, naar Holsbeek. Dus Holsbeek, Kester Goik, dat is de affiche voor volgende week voor de leider.

0: Get Up and Boogie. Het was een klein hitje in 1979 voor deze toen nog piepjonge Freddie James. We gaan naar het voetbal in tweede provinciale B. Drieslinter Nossegem 1-3. Sterrebeek Kesselo 1-1. Krainum tegen Haagt 1-0. Bertum Leefdaal Meerbeek 3-0. Binkom Haasrode 2-2. Moorsel Wijgmaal 1-4. En Veltum Bierbeek B 0-2. In de stand is Wijgmaal de leider met de 19 op 21. Bierbeek B is tweede op 3 punten. Nossegem en Binkom delen de derde plaats op 4 punten. Een gelijkspel voor Binkom is horen bij de coach Wim Notenbaard. Wim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Tevreden met de 2-2?
1: Ja, ik denk als je het wedstrijdverloop en het scoreverloop hebt gezien, dan denk ik dat we uiteindelijk wel tevreden kunnen zijn met dit gelijkspel, ja.
0: Ja, hoe verliep die score? Kwamen jullie achter?
1: Ja, we kwamen achter. Dus de eerste kwartier zaten we redelijk goed in de wedstrijd, enkele kantjes. Daarna komen we ongelukkig op achterstand 0-1 en toen zijn we echt de pedalen volledig verloren. In die eerste helft en kwamen we al heel snel op een 0-2 achterstand.
0: Oei.
1: Inderdaad, dan was het een beetje achter de feiten lopen en we kregen eigenlijk geen voet aan de grond. En op de koop toe werd er dan nog een strafschop terecht overigens toegekend voor Haasrode, die onze keeper dan pareerde. Dus aan de rust met 0-2 naar binnen en dan was het even bijstellen. En de tweede helft hebben we wel een andere Binkom gezien met heel veel karakter, heel veel mentaliteit. De kwaliteit was iets minder misschien, maar uiteindelijk toch wel, als je dan bekijkt op basis van die tweede helft, een verdiend gelijkspel.
0: Ja, een juiste uitslag. Ja, jullie staan nog altijd gedeeld derde, wat nog altijd heel erg goed is, hè?
1: Ja, inderdaad. Hè. Met ontgoocheling is er altijd wel elke week. Dus dan, misschien laat ons onze ambitie dat wel een beetje zien. Maar we staan nog altijd goed. We hebben nog steeds niet verloren. Dus wat dat betreft moeten we hier wel tevreden zijn. En kijken we weer met vol vertrouwen naar de volgende wedstrijd. Die niet volgende week, maar over 2 weken thuis tegen Haagt zal zijn.
0: Ja, inderdaad. Een vrije week ertussen door het forfait van Woluwe Zaventem. Vangen jullie dat anders op? Krijgen de spelers vrij of hoe gaat dat?
1: Ja, we hebben een vriendschappelijke wedstrijd gepland deze week. En dan krijgen ze inderdaad wel een training cadeau. Ik had ook aan de rust gezegd van kijk, het is aan jullie om die activiteit, die nevenactiviteit om te verdienen. En dat hebben we dan wel gedaan. Dus vandaag ga ik me ook aan mijn woord houden. En gaan we in principe donderdagavond samen naar Union kijken, Champions League voetbal. Dus dat is ook wel wat dat betreft mooi meegenomen.
0: Ja, dat is inderdaad ook wel heel erg tof. Oké, daar wens ik jullie veel plezier. En over 2 weken dan Haagt, wat een haalbare kaart is als we het klassement bekijken.
1: Ja, maar in deze periode is het moeilijk om te kijken naar het klassement. Ik denk dat elke ploeg wel iets heeft die het ons op zich moeilijk kan maken. Ja. We hebben daar uiteraard ook wel heel wat tegenover. Het is wat ik zag Haagt ook al aan het werk. Dus het zal niet zomaar makkelijk zijn, maar in principe is het wel een ploeg die we zeker de baas moeten kunnen en hopelijk de 3 punten hier kunnen thuishouden dan.
0: Oké, dat hopen we binnen 2 weken. Geniet van de Europese wedstrijd van Union en dank je voor het gesprekje, Wim.
1: Graag gedaan, hoor.
0: Goedenavond, dag. Dat was Wim Notenbaard, de coach van Binkom na de 2-2 tegen Haasrode.
2: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: En dat waren de Beach Boys die een comeback maakten in de jaren 80 met Kokomo. We gaan naar het voetbal in de derde provinciale D in Brabant. Korbeek Bekkevoort 1-0. Keiberg Haasrode B 1-0. Lubeek Vissenaken 2-1. Meldert Hoegaarde B 1-1. Zoutleeuw Ato B 2-5. Kortenaken Kesselo 9-2. RWL Sport Aarschot 0-0. En Meensel Kiezigem Boutersem bleef ook 0-0. In de stand nog altijd de verrassende leider Ato B met 18 punten. 2 punten meer dan Hoegaarde B. 3 meer dan Vissenaken en Lubeek. En 4 meer dan Kortenaken en RWL. We gaan eens horen hoe die derby van het stad is verlopen. Zonder winnaar, zonder doelpunten tussen RWL en Aarschot. Eens horen bij de T2 van RWL, Chris Hermans. Chris, goedenavond.
1: Hey, dag Willem, goedenavond.
0: 0-0, dat is een beetje weinig, denk ik, hè?
1: Ja, dat was inderdaad te weinig voor ons. We hadden inderdaad op 3 punten gehoopt. En het was bijna zover, maar de ref beslist er anders over.
0: Hoe bedoel je, heeft hij iets jullie onthouden?
1: Ja, inderdaad. De allerlaatste minuut is er nog een voorzet, een vrije trap, die in de 16 van Aarschot wordt getrapt. En onze spits, de Sisse, die nog maar 10 minuten was ingevallen, die loopt in en die kopt eigenlijk heel mooi binnen. Net voor de keeper kopt hij binnen. En toen dachten we, het is zover. Maar blijkbaar was Sisse, nadat hij binnengekopt had, nog op de keeper gebotst. En die keeper bleef inderdaad wel liggen. Maar ja, dat was eigenlijk, was de keeper te laat. Mm-hmm. Dus had iedereen het gezien. Zelfs de controleur van de scheidsrechter had het ook zo gezien. Maar ja, daar koop je niets mee natuurlijk. Hè. Eenmaal dat hij er bitter fluit, is het omzeep natuurlijk. Hè.
0: Ja, zo is dat. En zo volgen jullie nu op 4 punten van de leider.
1: Ja, we hadden inderdaad gehoopt op 2 punten te komen, maar
0: Het is
1: het
0: niet zo.
1: Voor volgende week moeten zijn, hè, voor 3 punten te halen.
0: Ja, inderdaad. Volgende week een nieuwe wedstrijd en dan trekken jullie naar Bekkevoort, dat het ook heel moeilijk heeft. Hè?
1: Ja, als nieuwkomer is altijd niet gemakkelijk in onze reeks. Want de ploegen bovenaan die hangen toch wel best heel goed in elkaar, vind ik.
0: Ja. En Bekkevoort die heeft de punten ook nodig. Die zullen misschien ook gefocust zijn om het tegen jullie
1: dus
0: goed te doen.
1: Die zijn sowieso gefocust. Zeker met de ex-trainer. Bart Willem is vroeger RWL nog getraind. Ja. Zijn zoon speelt dan bij ons ook mee in de eerste ploeg. Dus dat gaat een geladen matchje zijn. Sowieso.
0: Oké, een wedstrijd in de wedstrijd heet dat dan.
1: Ja, klopt.
0: Oké. En jullie hopen de 3 punten mee te brengen?
1: Ja, we hopen inderdaad in het bovenste pontje van 5-6 ploegen toch zo lang mogelijk te blijven hangen. Hè. En de sport toch van Ato te blijven hangen totdat we het tegen spelen. Hopelijk dat hebben we dan een goede dag. Hè.
0: Ja, inderdaad. Ato B, verbaast jou dat ook?
1: Ja, ten opzichte van vorig jaar. Die hadden vorig jaar nog best goede jongeren die altijd ervoor bleven gaan. Ook al kregen die een tegengoal binnen. Maar nu hebben die mannen een pak ervaring bijgekregen. En nu is het wel een stukje ervaring met jeugdig talent gecombineerd. Het draait daar heel goed blijkbaar.
0: Ja, inderdaad. Dus jullie zijn ook, als jullie daartegen moeten uitkomen, ook gewaarschuwd.
1: Ja, zeker weten.
0: Oké. Chris, dank je voor de toelichting en succes in Bekkevoort.
1: Ja, groetjes.
0: Goedenavond en dag. Dat was Chris Hermans, de T2 van RWL. Geen winnaar in de stadsderby tegen Aarschot. Is het 0-0 gebleven. En dus geen doelpunt in die laatste minuut. De scheidsrechter had daar een fout gezien. Dit is ABBA en SOS.

0: Een noodkreet van ABBA, maar met succes, zei deze SOS. En in de derde provinciale D heeft Keiberg Haasrode B geklopt met de 1-0. En dat is een overwinning die deugd moet doen na een iets mindere periode, is horen bij de voorzitter Dirk Smets. Dirk, goedenavond.
1: Goedenavond, Willem.
0: Ja, een overwinning die deugd moet doen, hè, want jullie zaten een beetje in een dipje.
1: Ja, ja, absoluut. Hè. De overwinning van gisteren was wel gekomen. Zeker na een paar weken waar het toch allemaal wel even tegensloeg. Vooral in de laatste minuten. Zowel RWL een paar weken geleden als Aarschot en Meldert, waar we de laatste minuten punten verloren. Was het gisteren natuurlijk broodnodig van 3 punten thuis te houden tegen Haasrode. Hè. Ja. Wat toch wel gelukt is, ja.
0: Ja, één doelpuntje was genoeg, blijkbaar.
1: Ja, ja, de eerste helft waren we eigenlijk 45 minuten baas, waar Haasrode er nauwelijks in slaagde op onze helft te komen. Waar we op een hoekschop 1-0 wel voorkomen, maar dan het wat nalaten om toch verder afstand te nemen, om met een gerust gemoed de tweede helft in te gaan. En dan weet je ja, dat het misschien nog moeilijk wordt. Hè. De tweede helft hebben we nog 20 minuten echt baas geweest, maar dan plots begon het wel wat te keren en was het toch nog op het laatste wat bibberen, omdat dat Haasrode blijkbaar een tweede adem gevonden had en ons toch nog even moeilijk hebben gemaakt op het laatste. Dus maar...
0: Ja. Maar
1: ik heb schrik van het ja. Terug in die laatste minuten punten weg te geven, maar ja. Deze keer hebben we het toch goed doorgekomen.
0: Ja, jullie hebben het over de streep getrokken. Volgende week naar Vissenaken, dat is ook niet van de poes, hè?
1: Nee, dat is terug zeker een moeilijke opdracht. Maar ze hebben gisteren ook verloren, 2 in Vissenaken, ja. Zag ik. We gaan daar toch zeker ons vel duur verkopen. Hè. We hebben punten nodig voor die aansluiting wat te houden. Volgende week zal het inderdaad niet makkelijk zijn, maar we geloven erin dat we daar toch wel een puntje gaan proberen mee te pakken. Ja,
0: ja dat is hopelijk zo. Een overwinning zouden jullie terug in de linkerkolom brengen. Hè?
1: Ja, dus op deze moment is het belangrijk van eens een paar wedstrijden op rij te winnen. En dan ben je direct mee. Hè. Wordt bovenaan ook regelmatig punten verloren. Dus
0: het is niet dat
1: er een paar ploegen echt bovenuit steken. Dat is,
0: Nee, het belooft nog een spannend seizoen te worden.
1: Absoluut,
0: goed,
1: absoluut.
0: Proficiat met de zegen en succes volgende week.
1: Ja, bedankt Willem.
0: Dank je Dirk, dag.
1: Ja,
0: dat was Dirk Smets, de voorzitter van Keiberg, na de 1-0 tegen Haasrode B.
2: Schat, ik rij nu al een week rond met een Bart in mijn vooruit. Wanneer ga jij onze verzekeringsmakelaar eens bellen, zeg?
3: Oh, schatje, ik heb dat al gedaan, hè. Nog een uur later belde Silco Autoglas al om een afspraak te maken.
2: Maar allee, dat gaat toch niet? We moeten allebei de hele week werken.
3: Maar daarom werkt onze makelaar samen met Silco Autoglas, hè. Ze komen bij u langs op het werk om die ruit te vervangen.
2: Echt? En hoe regel ik dat dan met de betaling?
3: Oh, Soetke, geen zorgen, hè. Dat doet Silco Autoglas ook allemaal. Ze vervangen uw ruit op het werk en ze handelen de rest rechtstreeks af met de verzekeringsmaatschappij.
4: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis, op het werk, waar jij wil. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
5: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
6: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: schade aan je voorruit? Barst of ster? Voor Silco Autoglas is niets te ver. Silco Autoglas vervangt jouw autoruit aan huis en regelt de kosten rechtstreeks met jouw verzekeraar. silcoautoglas.be.

0: A good heart is hard to find. Dat zong Fergal Sharkey en hij scoorde er een nummer 1 hit mee in het midden van de 80's. We gaan naar vierde provinciale E in het voetbal. Dit zijn de resultaten. Lubeek B, Binkom B, 3-1. Betekom B, Sparta Schaffe, 2-0. Boutersen B, Tieltwingen, 1-2. RWL Sport B, Aarschot B, 2-1. FC Werchter B tegen Butsel 0-8. En Sporting Molenbeek Langdorp, dat is uitgesteld. Daar gaan we het meteen over hebben. In de stand is Betekom B voorlopig leider met 15 punten. 2 punten meer dan Begijnendijk en 3 meer dan Langdorp en Butsel. Schaffen staat nu 5e met 10 punten. Maar geen Sporting Molenbeek Langdorp. En dat heeft inderdaad een tragische ondertoon. We gaan eens naar de coach van Sporting Molenbeek, Christophe van Roelen. Christophe, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: De wedstrijd is uitgesteld, want er is een ongeval gebeurd met een van de leden van voetbalclub Langdorp, hè?
1: Ja, we kregen onderweg naar daar, kregen wij het jammerlijke nieuws te horen dat er vanavond bij een ongeluk in Testel, jammer genoeg, een speler is overleden. En dat er ook dan nog een speler bij in de wagen zat die gekwetst zou zijn. Dus bedankt deze weg willen wij zeker namens gans Molenbeek, de bestuurssupporters, technische staf en ook de spelersgroep, want er waren toch een tweetal jongens die zeer nauw in de vriendenkring van deze jongen zaten. De ouders een hart onder de riem steken en de supporters en de spelers en bestuur van Molenbeek willen dat doen naar die mensen toe. Naar ook gans Sparta Schaffen, want zo'n verlies, dat vang je niet zomaar op.
0: Nee.
1: Zeer droevig nieuws natuurlijk. En dan is op aanvraag van Langdorp hadden ze ons gevraagd om de wedstrijd uit te stellen. En dat hebben wij natuurlijk met volle respect gedaan. Want er zijn eenmaal belangrijker dingen dan het voetbal in het leven natuurlijk.
0: Ja, op dat moment, zeker na zo'n tragische gebeurtenis. Wanneer hebben jullie gecommuniceerd met elkaar tussen de clubs?
1: Ik kwam aan rond iets na 1 op Molenbeek. En toen gingen wij van de GC, dus het jammerlijke nieuws van een overlijden. En dat dus de wedstrijd dan

0: die dan bekijken als al de dingen een beetje achter de rug zijn. Dank je voor de toelichting, Christophe. En jou ook heel veel sterkte voor jullie.
1: Dank je wel.
0: Goedenavond. Dat was het over Molenbeek Langdorp.
2: Het is 7 uur.
3: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
4: Demerstad, wereldnieuws.
5: Een grote opkomst voor de klimaatmars in Brussel. Volgens de politie waren er 45.000 betogers. Volgens de organisatie zelfs 60.000. Dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
6: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen, kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
5: Voor de kust van Djibouti en Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel thuis tegen Uitheverlee Leuven. Union zakt zo naar de vierde plaats op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Wielrenner de Noor per Strand Hagenes heeft Parijs-Tour gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. Michael van Toerenhout is tevreden na zijn overwinning in de Mosselcross in Dendermonde, de eerste veldrit van het seizoen. Hij was de snelste voor zijn ploegmaten Jordi Corsus en Joran Wiseure.
7: Ik denk dat het voor iedereen een beetje de eerste grote test is. En, ik wist van vorige week al dat de conditie wel goed zit. Natuurlijk is het een beetje afwachten wat de rest conditioneel gesteld is. En ik weet dat ik goed bezig ben. En op naar de volgende week.
5: Van Toerenhout wint 100 kilo mosselen. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna wordt het vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.
8: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.
3: Nummer 1 in Demerstad. Sportcafé.
0: Sportliefhebbers, opnieuw welkom in het Demerstad Sportcafé. We hebben nog het een en ander in petto wat voetbal en de zaalsporten betreft. Maar helaas dus had het ook een tragisch kantje. De wedstrijd tussen Molenbeek en Langdorp helaas uitgesteld. En dat was na de begrijpelijke omstandigheden waarbij een van de spelers van voetbalclub Langdorp is omgekomen, helaas. Wij wensen natuurlijk ook aan iedereen die met VC Langdorp betrokken is, heel veel sterkte toe. Zometeen meer voetbal dus.

0: Sir Cliff Richard en Dreamin', dat dateerde uit 1980. We gaan naar het voetbal in de vierde provinciale F. Zoutleeuw B tegen Valaiatine 4-2. Drieslinter B, Rummen 3-2. Houtum Oplinter Waanrode 1-10. Goetsenhoven Atlas Linter 5-1. FC Geetbets Halle 4-1. En Neerwinde Budingen 2-5. In het klassement is Drieslinter B de leider met 18 punten, het maximum trouwens. Budingen volgt op 2 punten en Waanrode op 5 punten. Maar Waanrode is goed op Dave. We gaan dus horen bij de voorzitter Rudy Stok. Rudy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja zeg, vorige week 7-0 en nu 1-10. Jullie weten het doel goed te vinden.
1: Ja, ik hoop dat we een beetje vertrokken zijn. Er beginnen een paar blessurespelers. Die blessures zullen terug te komen. Er zijn er nog 5 achter, dus op zich begint het goed de gunstige zin te evalueren. Ja.
0: Ja, jullie lijken wel gelanceerd nu.
1: Ja, dus het pakt nu een beetje de mayonaise. Dus op zich mogen we zeggen dat we gisteren ook, ja, wij spreken, na een kwartier zijn we erdoor gekomen. En er was geen stoppen meer aan gisteren. Ja.
0: Nee, inderdaad. De doelpunten die vielen allemaal kort na elkaar. Ja, hoe komt het? Is de tegenstander een stukje zwakker de voorbije 2 weken?
1: Ja, we hebben dan de week ervoor, en we hebben nu 3 weken zeker, tegen Neerwinde 7-0, vorige week 7-0, nu 1-10. Natuurlijk, het is ook, we zijn een beetje versterkt nu de laatste 3 weken. Dus we hopen nu dat we nog die 5 spelers ook nog kunnen recupereren. Dat we nog een stap kunnen neerzetten, want nu komen de lange ploegen aan, zou ik zo zeggen. Ja. De mannen voor de prijzen komen nu eraan. Ja,
0: ja, inderdaad. Volgend weekend spelen jullie niet, als ik het goed zie?
1: Nee, dan gaan we naar Glabbeek en dan thuis tegen Drieslinter. Dus dat dan gaan we weten waar we staan, denk ik.
0: Ja, dat wordt een goede test. Krijgen de spelers dan vrij volgende week?
1: Nee, die krijgen niet vrij. We gaan nu 3 keer trainen deze week en dan gaan we dinsdag een wedstrijd spelen in Landen. Dat ze toch terug een beetje competitie hebben, want ja, je zit nu elke keer bijna om de 14 dagen rust. Dus dat is niet echt evident.
0: Nee, dat is niet zo goed voor de automatisme en voor het wedstrijdritme natuurlijk.
1: Nee, zeker niet, omdat je nu ook weer zit in een goede drive. Ja. En dat de drive wordt weer onderbroken door, ja, omwille van dat het weer een rustdag is. Hè.
0: Ja, inderdaad. Goed, laten we hopen dat de spelers inderdaad goed blijven trainen en een vriendschappelijke wedstrijd spelen. En dat ze dan klaar zijn voor de 2 confrontaties die er binnen 2 en 3 weken aankomen. Dank je voor het gesprek, Rudy.
1: Graag gedaan, Willem.
0: Goedenavond. Ja, oké, dag. Dat was Rudy Stok, de voorzitter van Waanrode. Ja, ze zijn gelanceerd en de doelpunten gaan er heel snel in. Na een weekje rust, dan mogen ze het dus binnen 2 weken tegen Glabbeek opnemen. Intussen genieten wij van Remo van het Groene Woud.

0: Ja, dat was een bekende van Remo van het Groene Woud, deze cha-cha-cha uit begin jaren 80. We gaan naar het voetbal in Limburg. Eerste provinciale Vlijtingen, Kadijk 1-4. Hoesselt, Torpedo Hasselt 0-1. Park Houthalen, Herk FC 0-1. Landen, Turkse Rangers 0-1. Velm, Helson, Helchteren 1-5. Elen tegen Zonhoven United 0-1. Kortesem Lindelhoeven 2-1. En Anadol tegen Koersel werd 1-1. In de stand is Vlijtingen ondanks het verlies leider met 16 punten. 2 meer dan Park Houthalen en 3 meer dan Kortesem en Herk FC. Herk FC is inderdaad aan een opmars begonnen. Is horen bij de coach Alain Hermans. Alain, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat een verrassing, zeg, winnen bij Park Houthalen gisteren.
1: Ja, goed, voor de meeste mensen een verrassing, maar ik denk dat ik het al langer aan het vertellen ben. Dus een eerste provinciale blijft iedereen van iedereen kunnen winnen. En ik denk het eigenlijk op dit moment kan eigenlijk van iedereen winnen.
0: Ja, ja, ik las op de website van de Limburgse krant het belang. Ja, de jonkies van Herk hebben het gedaan.
1: Ja, dat is zo. Hè. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Dus en we blijven die lijn verder zetten. En ik hoop dat we die trend kan ik blijven verder zetten, werken met jeugd.
0: Ja, dat, de toekomst. Dat is wel goed, hè? Voor ook denk ik binnen de club dat de jeugd, dat je met eigen jeugd zo kan zo'n resultaat kan neerzetten.
1: Ja, we mogen wel niet vergeten, dus het zijn wel goed opgeleide jeugdspelers. Hè. Het zijn jongens die toch wel met genomineerde ploegen, als ik Westerlo mag noemen, opleiding, jeugdopleiding.
0: Ja.
1: We zijn niet zo de eerste, de beste. Dus,
0: Nee, oké.
1: Er is wel kwaliteit.
0: Ja, dat is inderdaad mooi. We kunnen zo langzaam naar boven kijken, hè, maar 3 punten van de leider, want de eerste 2 verliezen dus.
1: Ja, het is daarmee, dus ik denk ook heel mooi. Park Houthalen dit seizoen nog niet verloren. En ook terecht, want we hebben gezien dat ze ook een aardig elftal hebben. Maar ik denk dat wij met het winnen van de beker en de week ervoor tegen Anadol, dat we een positieve boost hebben. En dat we wel heel aardig aan het voetballen zijn.
0: Ja, dat mag je wel zeggen. Hè. Inderdaad, je noemt het op. Vorige zondag 3-0 Anadol. De beker gewonnen na strafschoppen tegen Landen. Is dat ook belangrijk, zo'n bekerwinst?
1: Ja, ik denk het wel. Hè. Hoe gezegd, of hoe we zeggen, we hebben een hele jonge ploeg. Dus dat geeft die mannen toch een extra boost. Dus het is de finale van de beste ploeg van Limburg. Ja. Op ons niveau. Dus dat is toch al iets.
0: Dat is inderdaad mooi. Ja. Nog zo'n topper, hè, volgend weekend. Kortesem, een van de ploegen die evenveel punten hebben als jullie.
1: Ja, het is daarmee dus weer een fijne wedstrijd. En als het zo voor te vooruit te kijken, denk ik Herk 9-9 thuis. En Kortesem ook het maximum buitenshuis. Dus dat kan wel een interessante wedstrijd worden.
0: Ja, en jij gaat voor de 3 punten.
1: Sowieso. Okay. Dus ik denk dat is vanzelfsprekend.
0: Oh ja, jullie zijn nu toch bezig, hè?
1: Nee, we zijn goed aan het spelen en het is leuk voor de trainer, maar het is ook leuk voor de supporter. Dus ik denk van dit moment moeten ze genieten en we kunnen nog sterker worden.
0: Okay.
1: Daar ben ik zeker van.
0: Oké, dat belooft voor de toekomst. Proficiat met de zegen en ga zo door, zou ik zeggen. Dankjewel, Alain.
1: We doen ons best.
0: Dank u wel. Goedenavond.
1: Ja,
0: dag. Dat was Alain Hermans, de coach van de Herk FC, na de 0-1 bij Park Houthalen. En volgend weekend komt dus Kortesem op bezoek.
2: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen, Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
8: Solar Assistance to the rescue!
7: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

0: Een populaire band in de 70s en 80s. Hot Chocolate and Everyone's a Winner. We gaan naar het voetbal in tweede provinciale A Limburg. Meeuwen Lut Lommel 1-0. Boorsum Gruitrode 0-3. Turkse Breebeek B, zo is het, 2-0. Exel Kaulille 1-2. Peer op Glabbeek 2-1. Maasland Hamond 2-3. Paal Tervant tegen Tessport B 2-1. En Mechelen aan de Maas Houthalen 5-0. In het klassement zien we aan de leiding Mechelen aan de Maas met 19 punten. 3 meer dan Gruitrode en 4 meer dan Meeuwen. En Paal, die kruipen zo'n beetje uit het dal. Dankzij deze zege hebben ze nu 8 punten, gedeelde 11e plaats. Eens horen bij de coach van Paal, Nick Oeien. Nick, goedenavond.
1: Goedenavond, Willem.
0: 2-1 gewonnen, een deugddoende overwinning, denk ik, hè?
1: Ja, meer dan deugddoend. Het was een derby. En het was vooral ook een reactie op de week ervoor natuurlijk. Na de zware nederlaag in Maasmechelen.
0: Ja.
1: Ja, we hadden erop gedrukt al een hele week van de juiste mentaliteit, de juiste gesteldheid, scherpte te tonen. Dat was vereiste nummer 1. En dan het resultaat, ja, dat was nog altijd een beetje afhankelijk van de wedstrijd natuurlijk, maar dat is toch in ons voordeel uiteindelijk gehandeld. Dus ja, ik ben goed gisteren eigenlijk.
0: Oké, dat is mooi. En zo kan je natuurlijk een beetje klimmen, hè? Want volgende week dan moeten jullie tegen de Hekkensluiter. Mits winst kruipen jullie naar de linkerkolom, hè?
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Wacht, het is een ploeg, ik ken ze niet zo goed. We gaan ze toch zeker niet onderschatten. Ze hebben inderdaad maar 1 punt, maar we moeten nog bekijken. Het is een hele sterke race dit jaar. Er is eigenlijk geen enkel ploeg die er tussenuit valt of zo. Zelfs ook ondanks hun 1 punt. Het is niet dat ze elke week met grote cijfers verliezen. Dus we mogen ze zeker niet onderschatten. En verder zien wij ook, wij zien dikwijls de wedstrijden waar we niet helemaal dominant kunnen zijn. De hele wedstrijd worden we wel meer punten in pakken. Dus ja. Dat moeten we ook een beetje in rekening brengen, want de wedstrijden dat we de hele wedstrijd gedomineerd hebben, dan pakken we 0 punten. En andere wedstrijden was het dan weer andersom, dus ja.
0: Ja, dat is soms ook voetbal natuurlijk, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Okay. Dus we zijn alleszins gewaarschuwd. We gaan daar niet zomaar in het mes lopen.
0: Niet onderschatten is de boodschap. Goed, in ieder geval hopelijk zijn jullie gelanceerd na deze overwinning. Dank je voor de babbel en succes in Bree volgende week.
1: Dank
0: u wel. Goedenavond, hè. Dank je. Dag Nick. Dat was Nick Oeien, de coach van Paal Tervant, na de 2-1-zege tegen Tessport B. En volgende week dus naar Breebeek B, de laatste in de stand.

Never change a winning team, zegt men in de sportwereld. Hè. Wouldn't change a thing, dat zong ook Kylie Minogue eind van de jaren 80. Ik heb de uitslagen in tweede provinciale B Limburg. Heide Hasselt, Serenelderen 5-0. Moelingen, Lannaken 0-1. Linkhout, Lummen, de derby 2-2. Juve, Hasselt, Hoepertingen 1-2. Wiemismeer, Kolmond 6-0. Diepenbeek, Tongeren 3-0. Vliermaal tegen Bovelingen, Opheers 1-1. En Gravelo, Biesen 3-5. In de stand is Diepenbeek leider met 19 punten. 1 punt meer dan Hoepertingen en dan al een kloofje op 5 punten. Volgen Tongeren en Wiemismeer. Volgende week moet Linkhout op bezoek. Even kijken waar dat naartoe is. Naar Biesen. En Lummen ontvangt dan weer Heide Hasselt op eigen veld.

0: Buddy Holly, 1957, lang geleden. Dat was Peggy Sue. We gaan nog even door in Limburg, in derde provinciale A. Daar verloor Herk FCB met 3-1 bij Münster-Bilsen. In de vierde provinciale B deze resultaten. Lumme B, Anadol B, 4-2. Paal Tervant B, Linkhout B, 3-1. Ham United Halen, 3-1. Heusden Zolder B, Loksbergen 2-1. SK Meldert Bolderberg 2-2. En Leopoldsburg B tegen Helson Helchteren B 1-0. In de stand is Bolderberg leider samen met Ham United met 16 punten. En Beringen FC, dat vrij was dit weekend, is derde samen met Lumme B op 3 punten van het leidersduo. Maar Beringen heeft 2 wedstrijden minder dan Bolderberg en eentje minder dan Ham United. Dus volgende week dan zou het misschien wel eens andersom kunnen zijn. Als we kijken naar de kalender, zaterdagavond, dan ontvangt Beringen FC Paal Tervant B. We kijken hoe dat afloopt.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: Boniem met een van de B-kantjes. Het andere kantje van Rasputin, dat was de Painter Man. We gaan naar de zaalsporten. Het zaalvoetbal in tweede klasse B. Houthalen, La Baracca, Turnhout, Malle 2-4. Randst, Spartak, Sint-Truiden 4-5. De Future Academy Antwerpen tegen Hoboken. Dat was een topper. 4-8 voor de leider. Meeuwen tegen Futsal Chocudo Aarschoten 0-7. De Wellen tegen Lierse 5-5. En Liège tegen La Baracca Maasmechelen 2-2. In de stand is Hoboken de leider met 15 punten. 2 punten meer dan Chocudo Aarschot, dat intussen is geklommen naar plek nummer 2. En daar zal de voorzitter tevreden mee zijn. We gaan eens horen bij Dirk Arnoets. Dirk, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het begint langzaam te draaien, zou ik zeggen, met 13 op 15. Niet onaardig nu op de tweede plaats.
1: Nee, zeker niet. Ik had het vrijdag ook moeilijker ingeschat, want we moesten al 2 geschorste spelers missen in de 2 die het meeste scoren, ook het helft van de doelpunten gemaakt hebben. Thomas en Ouadza. En dan liep El Mansouri nog mank, zal ik maar zeggen. Ja, dan zijn ze er toch niet gerust in.
0: Nee, maar toch, dan zijn het andere spelers die er 7 tegen de netten hebben geduwd.
1: Ja, maar we hebben ook niet zo'n brede kern. En ja, er zijn altijd jongens die dan buiten de kern vallen. Die moeten het dan samen gaan doen met de jeugd. En eigenlijk, ja, die hebben dat heel goed gedaan. Allemaal samen, vooral de jeugd heeft het goed gedaan. We hebben toch 3 spelers toegevoegd gehad die van de U21 zijn gekomen. Dus Dante Rizzi en Thijs Jansen. Mm-hmm. Ja, die hebben ieder zelfs gescoord. Dus dan denk ik niet dat we mogen klagen. Dan gaan we ook zien dat er vanuit de jeugd toch stappen gezet worden naar de eerste ploeg.
0: Ja, dat is toch ook belangrijk, hè? Die jeugdwerking.
1: Belangrijk. Ja, dat klopt. Absoluut. Dat klopt. En daar beginnen nu stilletjes aan de vruchten van te plukken.
0: Ja.
1: En ik zeg nog niet dat die jongens het in topmatchen gaan doen, maar in zulke matchen zoals nu vrijdag, en nu vrijdag spelen we voor de beker van België tegen Arminia IJzen of zoiets, een ploeg uit de provinciale, thuis.
0: Oké, mooi.
1: Dat zijn de wedstrijden waar dat die jongens een speelminuut in gang moeten krijgen en waar ze kunnen bewijzen.
0: Mm-hmm. En welk stadium van de beker zitten we?
1: Oh, dat is nog... Dat kan ik niet zeggen. Dat is de eerste wedstrijd. Ik weet zelfs niet welke... Dat is nog ver af van... Ja. Ik denk zelfs...
0: Een soort voorronde eigenlijk, ja. Nee, oké. Dat
1: voorrondes, ja.
0: Die moeten dan wel gewonnen worden, natuurlijk. Hè.
1: Ja, die moeten gewonnen worden. Maar ik wil dat bedoelen... We hebben vrijdag ook Thomas er ook niet bij, want die is voor verplichtingen met de nationale ploeg van Albanië. Dus we recupereren dan wel Ouadza. Dus maar ik denk nu niet dat dat echt een probleem mag vormen voor de groep die er nu zal staan.
0: Om zich te kwalificeren voor de volgende ronde van die beker.
1: Ja, en dan terug die jongens een kans geven. Hè. Dus,
0: Die kunnen zich dan bewijzen.
1: Die kunnen zich dan bewijzen en die krijgen speelminuten. En dat is ook belangrijk, hè?
0: Ja, uiteraard. Goed, in ieder geval opgeklommen naar de tweede plaats. Dat is goed, ruime overwinning. Ondanks het feit dat een aantal spelers er niet bij zijn. Nu, in de beker proberen ook de overwinning thuis te houden. Dat is ook vrijdagavond, neem ik aan.
1: Dat is vrijdagavond om 21 uur, ja.
0: Ja, oké,
1: okay, goed. Dus we spelen de belofte geen wedstrijd. Maar dat is enkel een bekerwedstrijd om 9 uur.
0: Oké. Goed, daar wens ik je heel veel succes mee. Dank je voor het gesprekje, Dirk.
1: Dank je.
0: Goedenavond. Dat was Dirk Arnoets, de voorzitter van Chocudo Aarschot, na de 0-7 winst dit weekend in de competitie en opgeklommen naar plek nummer 2. En dus volgend weekend beker, vrijdagavond Sporthal Demervallei tegen IJsden voor Chocudo Aarschot. En dit zijn de Talking

0: David Byrne en de Talking Heads, lang geleden alweer, Once in a Lifetime uit de 80's. We gaan naar het basketbal. Eerste provinciale met de volgende resultaten. GSG Aarschot is met 74-76 gaan winnen in Overijse. En Toyota Wouters Diest klopte Bertum met 65-58. En de eerste overwinning voor Klem Scherpenheuvel, dan nog wel tegen de leider, tegen Vilvoorde C, 81-73. In de stand blijft Vilvoorde wel op kop, maar krijgt Aarschot en Leuvenbeers C naast zich met 13 punten. Twee minder dan Phoenix Leuven en ook Overijse en Toyota Wouters Diest. Ligt daar nog dicht bij elkaar na 5 wedstrijden. Winst dus ook voor Toyota Wouters Diest. Is horen bij de voorzitter Alex Koenen. Alex, goedenavond.
1: Goedenavond, Willem.
0: Was het een moeilijke wedstrijd tegen Bertum?
1: Wel, eerst en vooral welkom vanuit een trouwe luistercafé, de Dosispub in Lummen.
0: Ah, kijk eens.
1: Altijd een trouwe luisteraar hier.
0: Ja, dat is fijn.
1: Ja, het was moeilijk. Ja, Bertum, qua gestalte waren ze toch een beetje beter, of groter moet ik maar zeggen, dan Diestes eigenlijk. Ja. Wat centimeters meer en dat leverde toch heel wat aanvallende rebounds op. Daarbij bleef het eerste kwart toch gelijk naar 17-15. Maar dan tweede kwart kon Diest dan toch meer de kloof wat uitdiepen naar 38-29 aan de rust. Maar Bertum knokt toch terug in de derde kwart naar 46-43, 51-44, eind kwart, derde kwart. En in de vierde kwart, op een bepaald moment, zijn we op de negende minuut naar 62-48. Een normale stand wat gespeeld. Maar dan verliezen we ons eigen een beetje in akkefietjes met de tegenstrijders en dergelijke en zo. En dan komt toch nog Bertum terug naar 64-58 in die slotminuut. Dan wordt het toch nog onnodig spannend, maar we hebben uiteindelijk toch dan de overwinning over de streep kunnen trekken.
0: Ja, en dat is mooi natuurlijk, want volgende week hebben jullie veel voor de C als tegenstander. Zijn de boot ingegaan in Scherpenheuvel, dus gaan jullie hen een tweede nederlaag toedienen?
1: Nou, daar vrees ik toch een beetje voor, want ik denk, ik meen begrepen hebben dat volgende week wij een paar spelers moeten missen en Vilvoorde zal zeker toch wel erop gebrand zijn om de zaak recht te zetten. Nou, inderdaad, dat toch een beetje onverwacht waarschijnlijk verlies in Scherpenheuvel. En ook de week daarop, geloof ik, hebben we ook nog eens een moeilijke verplaatsing
0: naar Aarschot.
1: Naar Aarschot, ja. Ook een ploeg die toch echt voor de titel wil gaan. Dus ik denk dat de volgende twee weken misschien dat dan niet veel gaan rapen of zo. Dus maar dat zou ook wel begrijpelijk en logisch zijn eigenlijk.
0: Ja, okay.
1: Het zijn twee ploegen met ambitie om te stijgen en zo. En we doen een beetje meer met de jonge gasten dit jaar, die proberen in te passen.
0: Ja. En jullie dus willen een rustiger seizoen in eerste blijven spelen dan?
1: Ja, we spelen gewerkt rond de derde, vierde plaats. Dat zou zeker haalbaar moeten zijn. Dus opgaan, je moet ermee oppassen. Dus,
0: dat heb je gemerkt vorig jaar, hè?
1: Ja, maar we hadden ook heel veel pech dan. Ik heb het een paar weken geleden gezegd.
0: Ja.
1: Maar je ziet het ook lekker met landen die nu net zijn opgegaan. Zo, de kloof is toch vrij groot eigenlijk. Dus je moet er serieus gewapend zijn. Dus wij mikken ergens zo'n derde, vierde, vijfde plek.
0: Okay.
1: Moet zeker toch wel haalbaar zijn. Valt er een appel uit de kast. Nooit gelaten. Maar we zijn er realistisch in eigenlijk. En we weten, we hebben nu twee zware verplaatsingen.
0: Ja.
1: Waar we misschien niet al te veel gaan
0: rapen.
1: Hey, okay. En dan komt er binnen een paar weken natuurlijk de grote derby aan die Scherpenheuvel.
0: Ja.
1: Dat zal dan natuurlijk wel volle bakken worden.
0: Ongetwijfeld, dat wordt de moeite. Goed, Alex, dank je voor het gesprekje en toch succes in Vilvoorde volgende week.
1: Ze zullen het best doen.
0: Okay, fijn zo. Dat was Alex Koenen, de voorzitter van Toyota Wouters Diest na de winst tegen Bertum. En volgende week dus de verplaatsing naar Vilvoorde.
2: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 88 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvense Steenweg 160 in die.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind je

0: En we gaan nog even door bij het basketbal. Ik had het daarnet met de voorzitter van Toyota, Wouters Diestal, over de verrassende nederlaag van Vilvoorde. Clem Scherpenheuvel mag dat op zijn konto schrijven. We gaan dus horen bij de voorzitter Hilde de Wachter. Hilde, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het was een moeilijk seizoenbegin voor jullie. En dan komen jullie gisteren toch wel voor de verrassing zorgen.
1: Ja, klopt. Nu, het zat er al wel een beetje aan te komen. We zagen wel dat de ploeg beter op elkaar ingespeeld geraakte de laatste weken. Dus op zich ja, was het wel een verrassing omdat het tegen de leider is. Maar we staan niet waar we, dat we eigenlijk qua kwaliteit moeten staan momenteel.
0: Nee, jullie staan dus een beetje onder jullie waarde geclasseerd,
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Klopt. Ja, het was wel heel spannend.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hebben jullie constant aan de leiding gestaan of hoe verliep de score zo'n beetje?
1: Nee, we hebben eigenlijk de eerste twee kwarten achtergelopen. Een beetje zoals dat we nogal wel gedaan hebben, niet echt een grote kloof laten maken, maar toch ook niet direct kunnen bijbenen. Maar dan in de tweede helft, eigenlijk derde en vierde kwart, hebben we dan toch stilaan die voorsprong van Vilvoorde kunnen wegwerken en dan zelf aan de leiding gekomen.
0: Ja, mooi. En dat over de streep getrokken. Zijn jullie misschien gelanceerd nu?
1: Ik hoop het. Volgende week komt Overijse. Dat is ook altijd moeilijk voor ons. Hè. Die liggen ons niet zo goed. Maar misschien kunnen we daar wel tonen dat we nu gelanceerd zijn. En dat we terug ons spel kunnen spelen. Hè.
0: Ja, dat we terug een beetje hogerop in de rangschikking kunnen komen. Wat is de ambitie dit seizoen?
1: Ja, ik denk dat we gewoon willen meedraaien, net zoals vorig seizoen, middenmoot spelen, ons matchen winnen en af en toe eens voor spektakel zorgen. Ja. Maar er gewoon voor zorgen dat het altijd spannend is. En dat hebben we de afgelopen weken, hebben we het daar moeilijk mee gehad, om het echt spannende wedstrijden te laten zijn. Maar ik denk dat we dat de volgende weken wel gaan kunnen tonen.
0: Ja, en er zitten ook een paar toffe derbies tussen, hè, met de clubs uit de streek als Aarschot en Diest. Hè.
1: Ja, zeker.
0: Dat zijn de matchen waar je ongetwijfeld naar uitkijkt.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Goed, in ieder geval proficiat met de overwinning. En hopelijk kunnen jullie die ook tegen Overijse over de streep trekken. Dank je alvast voor de toelichting, Hilde.
1: Dankjewel.
0: Goedenavond. Dag. Dat was de voorzitter van Clem Scherpenheuvel, Hilde de Wachter, na de overwinning van Clem tegen Vilvoorde C. En hopelijk kunnen we nu een beetje naar boven kijken met Clem. Goed, tijd voor muziek uit Zweden nu. Dit is Alcazar en de Sexual Guarantee.

Muziekje van Crying at the Discotheque was dat. Elcazar, begin van deze eeuw. Een kwart eeuw geleden kan ik ook zeggen, deze Sexual Guarantee van Elcazar. In het volleybal gaan we even kijken bij de vrouwen in tweede provinciale B, waar Golazzo Averbode inderdaad echt wel een goed seizoensbegin kent. Het won dit weekend met de 0-3 van Tienen. En na 5 wedstrijden staat Averbode met 15 op 15 aan de leiding. 5 punten meer al intussen dan Haagt B, de nummer 2 in de stand. Molenstede is op dit ogenblik nog aan de slag bij Volanzo en staat in de tweede helft van het klassement. Golazzo Averbode B daarentegen, die vinden we helemaal onderaan terug. Daarover kunnen we voorlopig geen gesprekje doen. Wat we nog wel in de gaten houden, dat is de Jupiler Pro League. Westerlo speelt tegen Antwerp en Westerlo leidt met 2-1. En KV Mechelen speelt dan weer tegen Sint-Truiden en ook Mechelen staat aan de leiding met 2-0.

maakt schuld The Promise You Made van Cock Robin. Zometeen is het aan Michel voor Easy Listening. Ik vertel nog dat Mechelen op 3-0 is gekomen tegen Sint-Truiden. Wedstrijd lijkt gespeeld te zijn nog voor het einde van de eerste helft. Ik wens jullie nog een toffe zondagavond toe. Dank je voor het luisteren en volgende week dan zijn we er opnieuw met een nieuw sportcafé. Graag tot dan!

0: Zelensky zegt wel dat als Rusland akkoord gaat, Oekraïne zich er ook aan zal houden. Voor de kust van Djibouti en Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers zeker 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. En Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijk spel thuis tegen Uithevelee Leuven. Unionspeler Camille van der Perre.
1: Ondermaatse eerst zelf. Ik denk dat we daar eigenlijk de wedstrijd tot handen geven. We kwamen tekort in de duels, de tweede ballen, kwaliteit aan de bal. Dus ik denk op basis van de eerst zelf dat ik de punten heb verloren.
0: Union staat nu vierde op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.

0: 8 over 8 op deze zondagavond, 11 oktober, met de Walker Brothers en No Regrets.
1: Van 8 tot 10.
2: Michel de Groot.
1: Easy listening.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.

Coward of the County, Kenny Rogers. Morgen maandag 12 oktober gaat om 13:30 Okra Averboden in de scoutslokalen van start voor een nieuw seizoen kaartcriterium met eindklassement. Voor meer informatie ben je natuurlijk welkom bij Valère Hazevoets.

avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Eddie Gourmet en Blame It on the Bossa Nova van de jaren 60. Morgenavond om 20 uur presenteert Mark Robbe in de kerk van Averbode zijn boek Rare Gasten, waarin hij speurt naar sporen van de middeleeuwen in gebouwen en op tapijten. De toegang is gratis. Straks Albert Hammond, nu eerst Lionel Richie.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475-34-96-72.
2: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
3: Verven met V&D, dat is een goed idee. V&D geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
2: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
3: Voor meer verf en minder betalen.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Antarctica, een van de laatste echte wildernissen op aarde. Op 9 februari 2028 neemt Koen Herbots je mee op een uitzonderlijke expeditiecruise naar het einde van de wereld. Vanuit Ushuaia vaar je aan boord van de luxueuze Hanseatic Inspiration richting het Witte Continent. Reis langs immense ijsbergen en spot walvissen en duizenden pinguïns. 18 dagen pure verwondering vanaf €16.940 per persoon. De plaatsen zijn zeer beperkt. Dromen zijn er om waar te maken. Bekijk de reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
6: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.

Rye Heights bij Demerstel tot 9:15. Overmorgen dinsdag 13 en nog woensdag 14 oktober, telkens vanaf 14 uur, organiseert de Seniorenraad van Scherpenheuvel-Zichem in den Egger Seniorendagen. En die worden geanimeerd door optredens van Chris en Chris, Michael Angelo en Danny Fabri. Somebody.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simons.
4: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag, dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat

0: houden. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Zomaar even een muzikale terugblik hier bij de Emmerstad van 66 jaar geleden met Elvis Presley. It's now or never.
1: Zondagavond van 8 tot 10. Easy listening.
2: Michel D.

0: Johan,
1: ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
8: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
8: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
10: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
11: Het is weer de tijd van het jaar.
12: Halloween. Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is twee verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Girl Is Mine. Een duet van Michael Jackson en Paul McCartney uit 82. Het was toen nog het allereerst uitgegeven singeltje van het Jackson-album Thriller. En nu Miss Tina Turner.

Word paardenvoer, ook voor jou. Elke maand duurder. Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra. Zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt. En check de actie nu op www.dogevoeders.be.

Johnny Nash, die eigenlijk leerde zingen in een kerkkoor en hierdoor op zijn derde al op tv te zien was als zanger. Hij scoorde aanvankelijk in de jaren 50 hits met R&B-singles en speelde ook al in enkele films mee toen. Met Rock Me Baby had hij ook bij ons een hit midden jaren 80. Marco Borsato met zijn bestemming onderweg naar The Last Farewell van Roger Whittaker.

0: zeggen. Bladeroopje dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473-26-36-85 of surf naar www.pat.be. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier. Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand.
1: Wow.
0: Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. 1 adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
4: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34

Bon Jovi en Always. Ja. Easy Listening loopt zo stilaan op zijn einde van deze zondagavond 11 oktober. Er is ook nog Frits, die rondt het allemaal af tot middernacht hier bij ons. En ik ben er opnieuw volgend weekend natuurlijk voor een nieuwe editie. Ik heb wel nog wat muziek voor jullie mee, onder meer van Bobby McFerrin, van Tracy Allman, maar nu eerst The Cats. I can still

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag dat dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
3: De Wever zegt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. In Houthalen Helligter in Limburg heeft het gebrand in het noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten en raakte enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang.

staven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saoedi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.

0: Darkworm. Als je een foto laat nemen voor nieuwe identiteitskaart, dan mag je niet lachen. En dat vinden wij heel spijtig, want een gezicht is pas echt een gezicht als daar een glimlach op staat. Michel, trouwens bedankt voor jouw bijdrage van daarnet.
1: Goedenavond!
2: Zondagsoirée van 10 tot middernacht.
1: Frits van Berg!
0: Blij om weer terug bij jullie te zijn. En te mogen zijn ook.

I Go To Rio. Als je liefhebber bent van carnaval, wordt het misschien wel tijd om je vlucht daarheen te boeken. Het komende Alaafgebeuren vindt er plaats tussen 5 en 13 februari. Maar ook elders over de Grote Plas wordt carnaval gevierd. In Idaho bijvoorbeeld heb je de McCall Winter Carnival, met een grote parade op 6 februari.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

komen. Of de Noordermannen ooit een rol hebben gespeeld op een 11 oktober, weet ik niet. We zijn wel even gaan speurneuzen. In 1899 brandt in Zuid-Afrika de Tweede Boerenoorlog los. In 1962 opent paus Johannes de 23e het Tweede Vaticaans Concilie. Maar voor ons land was deze datum het belangrijkst in 1978. Premier Leo Tindemans was het beu dat de partijvoorzitters steeds meer het laken naar zich toe trokken, ten nadele van de regering, en hij bood de koning prompt zijn ontslag aan. Meteen gaf hij de doodsteek aan het Egmondpact.

Far From Over. Nog een dik kwartier te gaan. En dan zijn we pas halfweg in dit programma. In september hebben we kunnen genieten van een forse nazomer. En die hield ook nog even stand in oktober. Maar ik vrees dat we het nu hebben gehad. De duivel uit het doosje komt er voor mij aan met de nakende terugschakeling naar de wintertijd. Walking.

0: onrunning. Hou het liever rustig. Als je je overgeeft aan drukte, dreig je straks de slaap niet te kunnen vatten. Voor mij zit dat er trouwens nog niet direct in. Want na het tijd zijn van 11 uur en het journaal wacht ons nog een uurtje.
1: Goedenavond.
2: Zondagsoirée.
1: Frits van Perk.
0: We hopen dat ook jij het beleeft.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Geen State of the Union dinsdag in het parlement. Dat heeft premier Bart De Wever zelf aangekondigd. Die wordt uitgesteld omdat er geen zicht is op een begrotingsakkoord. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Hij is ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
3: In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyad opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saudi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.

The Power of Love. Liefst 89% van de Belgen ligt niet zozeer wakker van liefdesperikelen, maar eerder uit bezorgdheid voor gezondheid en koopkracht. Ook de klimaatverandering draagt bij tot die onrust. Passend om daaraan te denken, want van 7 tot 17 oktober loopt de week van de Fairtrade.

Joanne. Zouden ze het gehad hebben over de actrice Joanna Lumley? Of viel de focus veel eer op filmster Joanna van der Ham? Wie zal het zeggen? Frits van Perk. Ik zal toch nooit haar Romeo.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Sadness. Middernacht komt snel dichterbij. Maar laat dat geen aanleiding vormen tot droefheid en treurnis. Morgen is er weer een dag die je dan doorbrengt met collega's en schoolkameraden. Met Howard Jones ronden we af bij een vraag die je de hele week kan bezighouden. What is love?
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de NMBS is een 24-uren staking begonnen. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Daardoor rijden er minder treinen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
4: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
3: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. Ook onder meer bij de lijn wordt er morgen gestaakt. In Houthalen Helchteren in Limburg heeft het gebrand in een noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten, al raakten enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. In Kharkiv is een warmtekrachtcentrale aangevallen en in Kiev een elektriciteitscentrale. Daar zitten verschillende wijken zonder stroom. Volgens Zelensky gebeurden de aanvallen na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Trump. Hij zei dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties niet meer zouden aanvallen. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.
1: Radio Demer.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de NMBS is een 24-uren staking begonnen. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Daardoor rijden er minder treinen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
4: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
3: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. Ook onder meer bij de lijn wordt er morgen gestaakt. In Houthalen Helchteren in Limburg heeft het gebrand in een noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten, al raakten enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. In Kharkiv is een warmtekrachtcentrale aangevallen en in Kiev een elektriciteitscentrale. Daar zitten verschillende wijken zonder stroom. Volgens Zelensky gebeurden de aanvallen na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Trump. Hij zei dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties niet meer zouden aanvallen. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.

0: You wanna make it?
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is hem. Radio Dinsdag.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Nog maar eens nieuws uit de wedstrijd. Enfin, geen nieuws eigenlijk, want nog geen begrotingsakkoord. Dat betekent wel dat premier Bart De Wever zijn beleidsverklaring uitstelt. Dat heeft hij nu zelf gezegd. Eigenlijk had hij die dinsdag moeten voorlezen in het parlement, maar de regeringspartijen reiken het niet eens over de begroting. Volgens De Wever is er pas sprake van een verklaring als er echt zicht is op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. En ja, dat is er op dit moment dus niet. In Limburg, in Houthalen-Helchteren, heeft een zware brand gewoed in een noodopvangcentrum. Het vuur brak uit in een van de slaapgebouw. De burgemeester bevestigt dat een 100-tal bewoners hals over kop geëvacueerd moesten worden. Iedereen is veilig buiten geraakt, al moesten een paar mensen verzorgd worden omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het getroffen gebouw is onbewoonbaar. De gemeente en Rode Kruis zoeken dringend een andere opvangplek voor 90 bewoners. Ja, wie de trein moet nemen, ja, die houdt best rekening met grote hinder, want er is alweer een staking begonnen sinds gisteravond bij spoorwegmaatschappij NMBS. De vakbonden protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. En je raadpleegt dus best de apps. Er is opnieuw een zware aanval uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Een projectiel sloeg in op een passagiersterminal waarna de brand uitbrak. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Eergisteren kwamen bij een gelijkaardige aanval op de luchthaven nog 12 mensen om. De actie werd opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Saudi-Arabië vecht trouwens al langer mee tegen die rebellen. In het voetbal heeft Antwerpen zware opdoffer gehad. De Antwerpenaren gingen met 5-1 onderuit op het veld van Westerlo. En door die nederlaag zakt Antwerp naar de 13e plaats in het klassement. Westerlo klimt naar plaats 6. In Mechelen is er gefeest. Na een zinderende match wonnen ze met 4-3 van Sint-Truiden. De allereerste overwinning van het seizoen voor Malinwa. Mechelen is daardoor weg van de laatste plaats en springt naar plek 14. STVV blijft steken op plaats 12. We beginnen grijs en mistig, maar al snel klaart het op en wordt het zonnig 18 graden. De dagen hierna blijft het nazomer met veel zon en zachte temperaturen. Donderdag kunnen we zelfs 20 graden aantikken.